0: back one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

Face, don't know where I am, 'cause I got my jocks from Amsterdam.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immos Koopman!
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend

0: Plus en de Topradio BE-app.
1: 6 uur top headlines krijg je van Niels.
2: Goedemorgen. Nog altijd geen witte rook rond de Vlaamse onderhandelingstafel. De ministers zitten daar al de hele nacht samen. Ze zijn nog altijd op zoek naar zowat 3 miljard om te besparen. Journaliste Louise Buquet is al heel de nacht op post aan het Martelaarsplein in Brussel.
3: De gesprekken hebben 2 uur lang stilgelegen. In die tijd heeft minister-president Diependalen aan een nieuwe versie van zijn begrotingstabel gewerkt. En de vraag is nu of zowel CD&V als Vooruit die zullen kunnen smaken. 1 ding staat vast, de tijd die dringt. Want om 2 uur deze namiddag moet Diependalen zijn septemberverklaring gaan afleggen in het parlement.
2: En dus wil hij vanochtend nog een akkoord. Voor de 2e nacht op rij zijn honderden betogers verzameld in het centrum van Madrid. Ze slapen er in tenten om de wooncrisis in Spanje aan te kaarten. Aanleiding is een vrouw van 87 die vorige week uit haar huis werd gezet. Ze is zo'n beetje het symbool geworden van deze wooncrisis. De actievoerders willen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. En sport, de Amerikaan Brian McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver. De Nederlander Mathieu van der Poel pakte het brons. De Belgen die deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Wout van Aert werd 28e. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten, 27 graden en volop zon in het westen van het land. Morgen zomers warm tot 29 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.
0: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Het is weer kleine oogstjesdag.
4: Ik ga eerlijk zijn, ik ben al blij dat ze open zijn.
1: Ik niet.

0: Maandagochtend 28 september. Goedemorgen, bijna 5 over 6. En Louis, mag ik meteen even beginnen met een confession, met een toegeving?
1: Dat mag zeker, ja.
0: Ik was gisteren eigenlijk best jaloers op jou.
1: En waarom?
0: Ja. Ik zag op het verhaal van jouw vriendin, van uw lief, zag ik dat jij aan het pootje baden was in Westende.
1: Twee vragen daarbij. 1, wat doe je op het verhaal van mijn lief? En 2, waarom ben je daar jaloers op?
0: Ja, jij hebt de lief. En nee. Het leuke, ja, gewoon de zee.
1: Ja, ik snap het wel.
0: Ik zag dat jij aan de zee was en ik dacht, oh, kut, ik niet. Nee, goed, ja, niet dat ik een slecht weekend gehad heb of zo, helemaal niet. Ik ben gewoon naar Brussel geweest, ja, dat ik ook gewoon heb scheet van. Dus ik ben even naar de stad getrokken en een stekje gegeten en al. En dan, ja.
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Ja, dan weet je dat mijn weekend goed zit.
1: Ja, ook leuk natuurlijk, dat is ja, waar. Wat me wel opviel aan de zee, er waren veel aangespoelde kwallen. En dan heb ik het over de dieren, niet over de toeristen die er ook waren, maar enkel over de dieren.
0: Is dat zo?
1: Ja, ja.
0: En dan toch met je blote voeten dat water in.
1: Je moet een beetje spannend maken in het leven.
0: That's what she said.
2: Enfin. Jouw dagelijkse dosis.
0: Hey, goedemorgen, maandagochtend. We gaan weer samen de werkweek starten. En dat doen we met een nummer dat jij heel graag wilt horen. En dat is een zeer belangrijk moment. Laat ons daar even eerlijk over zijn, want daarmee gaat jouw werkweek staan...
1: Of vallen.
0: Vallen, ja. Zo simpel is dat. Welke track wil jij horen? Kom maar door in de Top Radio BE. Je hebt gerust nog een paar minuten om daarover na te denken. Dat zeker, maar kom toch maar door. Want je wilt je maandag natuurlijk goed starten.

0: Silva Pumba in Boomba.
1: Boomba.
2: Boomba. De Boomba is wakker, joh. Hallo, kroket.
0: Silva Boomba. Ja. Nee. Gert Verhulst, hij koopt hem overal in. Hè. Dat is echt niet normaal. Hey, goedemorgen, het is maandag 28 september. En we doen van...
3: De dagelijkse dosis van...
0: Ja, heel wat berichten zijn binnengekomen in de Top Radio BE-app. Zo was er Bram. Die zegt, goedemorgen mannen, wat dachten jullie van The Rain van Peter Lutz? Want het is lang geleden dat ik het nog eens heb zien regenen, 's morgens vroeg. Dat is slecht nieuws.
2: Ja, deze ochtend was toch niet droog alleszins.
0: Maar ik denk niet dat Bram al eens buiten geweest was, want ik ben inderdaad ook in de regen naar hier gereden. En dan was er nog Tibe, en dan kijk ik ook een beetje naar jou, Louis. Ja. Want Tibe die zegt, geef mij maar Om la Patat van Everdrop, en omdat het kan Sound System, want ik ga vanavond alles live meemaken. En dan dacht ik, huh?
2: En vanavond is het weer zover. Vanavond is het opnieuw Nations League en speelt België tegen Frankrijk in het Koning Boudewijn Stadion. Dus ik denk dat Tibe gewoon gaat gaan kijken in Brussel zelf.
0: Dat is inderdaad een conclusie die ik ook kan maken. Wat is jouw pronostiek voor die match vanavond?
2: Ik ben positief. Ik zeg 2-1.
0: 2-1?
2: Ja.
0: Ik heb geen flauw idee. Ik weet het echt niet.
2: Je weet toch wie de Rode Duivels zijn?
0: Ja, dat weet ik ook. Ik weet ook wie Frankrijk is. Ja, dat wel. Zijn er nog stomme vragen? Ja, kom maar. Ja. Nee, ik heb echt geen... Ja,

0: goed, Tibe die deze omdat het kan en Everdrop het omdat en Omelapatat heeft aangevraagd, heeft ook zijn pronostiek ingestuurd. Die zegt, volgens mij wordt het 3-3 vanavond, België-Frankrijk.
1: Ja, die gaat gaan kijken, die hoopt op veel doelpunten. Ik snap dat wel, Tibe, dat is geen probleem.
0: Bjorn die zegt 3-1, want Mbappé doet niet mee. Hè?
1: Nee, dat is waar, die is geblesseerd, dus die gaat inderdaad, ja.
0: Nou, kijk, we maken kans.
2: Zometeen in de Ochtendclub.
1: Dan ga ik even snel door de koppen van de dag. Wat moet je zeker mee hebben van nieuws voor je aan je dag begint?
2: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top! Make you move.
3: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh. Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Nu bij Maxizo.
9: Hallo.
8: Geweldige knalpromo's. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op Maxizo.be.
10: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
12: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen. Tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
14: De Mystery Dutchess van Connections.
15: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
7: Doe me, gemist.
16: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
17: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
18: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.

0: salavi, baby.
1: Ik geef je met plezier drie nieuwsfeitjes mee voor je aan je dag begint.
2: De drie van Louis.
1: Het laatste nieuws heeft het over geen kinderbijslag meer tot 25 jaar. Ja, de Vlaamse regering moet besparen. Ze moeten 3 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Dat is natuurlijk heel wat. En ze zijn daar op dit moment zelfs nog mee bezig.
3: Ja, want ze moeten die vinden binnen dit en, wat is het, 7:30?
1: Ja, dan is het de septemberverklaring
3: ja,
1: en zo.
3: Ja, ja.
1: Dus een van de mogelijke maatregelen is dat de duurtijd van het kindergeld wordt verminderd. Dus nu is dat tot 25 jaar als je kind studeert of studeert en werkt. En die drempel zal wellicht dalen tot 23 of 24 jaar.
3: Ja, als werkt als in een studentenjob.
1: Ja. Ik vind dat niet heel onlogisch. Ik vind dat je moeilijk nog kan spreken over kind als het 25 jaar is, de persoon, toch?
3: Ja, dat is het kind een naam geven natuurlijk. Maar het is ja. Ja, je kunt ook studentengeld noemen. Maar
1: ja, wel, ja.
3: Ja, het is inderdaad tot je 25e, dat is misschien een beetje. Ja.
1: Goed.
3: Ja, dan, klopt. Ja.
1: Dat het nieuwsblad meerprijs elektrische auto na 5 jaar al terugverdient. Ja, dat is natuurlijk gek om te lezen, want we gaan er altijd vanuit dat een elektrische wagen veel meer kost uiteindelijk dan een wagen die op benzine rijdt. Mm-hmm. Maar door de huidige prijzen aan de tankstations wordt elektrisch laden gewoon heel veel goedkoper momenteel dan gewoon tanken met benzine. Op dit moment is dat vooral voor bedrijven een meevaller, want 80% van de elektrische wagens staat ingeschreven bij een onderneming.
3: Dat klopt. Dat is logisch, ja. Dat is zo. Maar dat wil ook wel zeggen dat de tweedehands elektrische markt
1: waarschijnlijk ook wel booming zal worden binnenkort.
3: Voilà, ja, inderdaad.
1: En dan nog de standaard klacht tegen Belgische overheid wegens digitale uitsluiting. Ja, als je een afspraak wil maken bij een bank of een dokter of zelfs gewoon een treinticket wil kopen tegenwoordig, dan kan dat niet meer zonder smartphone of computer. En dan sluit je op die manier natuurlijk ook wel wat mensen uit. En nu zijn er 3 internationale organisaties die daarvoor officieel een klacht hebben ingediend tegen België.
3: Ja, dat is de eeuwige discussie van de digitalisering natuurlijk. Hè. Een treinticket kan je natuurlijk wel gewoon nog altijd aan een automaat kopen.
1: Ja, maar soms zijn die ook kapot en dan werkt het ook niet meer. Dan kan je enkel online.
3: Ja, dat is waar.
1: Maar goed, ik zat gisteren bijvoorbeeld, ik was nog iets gaan eten op het gemak. En,
3: op het gemak?
1: Nee. Niet op, op het gemakje.
3: Ik heb meestal aan een tafel.
1: Maar daar was het ook. De kaart was met de QR-code. Achter ons zat een tafeltje met iets wat oudere mensen.
3: Ja.
1: En die wisten niet wat gedaan. Die hebben hulp moeten krijgen om dat te weten te komen. Dus
3: die uitbater had geen gewone papieren
1: krant.
3: Geen papieren menukaart.
1: Nee, niets meer. Dus ja, ik snap het wel dat je op die manier misschien wel mensen uitsluit.
3: Ja. Benieuwd hoe het bij jou zit. Wat vind jij van die digitalisering? Kom maar door in de Topradio BE-app. Vind je het overdreven dat je op een restaurant je menu moet scannen? Of hou jij toch zo van een papieren menukaart? Of hoe zit het bij jou? Wat is jouw mening? Kom maar door in de Topradio BE-app. Ik zelf heb er nu niet echt zo'n groot probleem mee.
1: Dat is ook digitaal, de Topradio BE-app. Dus misschien moeten ze ook een kaartje sturen.
3: Ja, stuur een gele briefkaart. Huisweg 8 in Gent. Kom maar door. Je hoorde over een week of twee dat het resultaat.
1: Ja, maar goed. Sometimes I believe.

0: Er loopt een officiële klacht tegen de Belgische overheid wegens digitale uitsluiting, omdat sommige organisaties vinden dat mensen worden uitgesloten omdat ze alles met de smartphone of met de computer moeten doen tegenwoordig.
1: Ja, klopt. Je moet weten, ik ben dit weekend gaan eten, zaterdagmiddag, met een oude kameraad, zeg maar. En het etentje was afgelopen en we moesten betalen en ik vraag de rekening aan de ober. De ober brengt de rekening. Tot daar het gekende. Maar ineens zag ik dat op het kaftje waar de rekening in zat, aan de binnenkant stond een Payconic QR-code.
0: Oef.
1: Dus ik dacht, ja maar wacht, wat moet ik nu doen? Moet ik nu vragen dat ik mijn bankcontact... Moet ik nu gewoon die QR-code scannen maken
0: naar buiten?
1: Wat moet ik nu doen? Dus ik wist het eigenlijk niet zo mega goed. Heb ik gewoon dat vond ik eigenlijk wel het grappigste van heel het verhaal. Heb ik de QR-code gescand en via Payconic betaald. Ik wil naar buiten lopen... En dan vraagt hij een ober, Ella, je hebt toch betaald, hè?
0: En dan, ja. Of
1: wat? Ik vond dat raar.
0: Ja, ik snap het wel. Maar ja, goed, dat is ook... Allee, die mensen mag er niet van uitgaan dat iedereen zomaar betaalt die weggaat, toch?
1: Dat snap ik. Maar dan zeg je toch even aan tafel... Kijk, aan de binnenkant van de kaft staat de Payconic QR-code. Als je wil, kan je weer daar betalen. Want daar hebben we minder taksen op en weet ik veel. Ja, dat brengt ons meer op. Hè, want dat is uiteindelijk het gegeven, zei je ook achteraf. Ja, zeg dat dan even. En blijf dan dus noods even bij mij staan. Totdat je zeker bent dat die betaling gelukt is. Snap je?
0: Ja, die digitale overgang, het is toch nog altijd... Allee, het loopt niet vlekkeloos, hè.
1: Voilà. En hoe zit het bij jou? Kom maar door met je mening in de Top Radio BE-app.
0: Ja, het loopt ook niet overal vlekkeloos onderweg. Twee plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313. Een kwartier aanschuiven tussen Maashoven en Antwerpen-Oost. En ook richting Boom op de A12 verlies je een tiental minuten tussen Willebroek-Noord en Boom. Komt daardoor een ongeval.
2: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden. Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Voel nu kat haar zalig zachte vacht.
4: Ai, poesje.
3: Voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
4: Ah, poesje.
3: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
4: Een stoute kat.
3: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
4: Horta.
3: Compleet zot van tuin en dier.
2: Woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
5: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
6: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
8: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
14: Iedereen gelukkig.
13: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
13: Voorwaarden op leonidas.com.

0: ochtendclub. Brian en Louis.
1: Er loopt momenteel een klacht tegen de Belgische overheid wegens digitale uitsluiting van sommige inwoners. Dat heeft er vooral mee te maken dat je soms gewoon niet anders kan dan afspraken te boeken met je smartphone of je computer of zelfs een treinticket kopen. Ik noemde ook al het voorbeeld van afgelopen weekend dat ik eventjes op restaurant ben gegaan. En dan kon je niet anders dan de kaart te checken met je gsm door een QR-code te scannen. En dat is toch wel opvallend.
2: Yes, ik heb ook op restaurant gezeten. Dit weekend, zaterdagmiddag, ben ik iets gaan eten in een restaurant bij mij in de buurt. Bij mij ging het een stapje verder in die zin dat ik moest betalen of kon betalen eerder via Payconiq. En dat Payconiq-stickerke zeg maar plakte op het kaftje waar de rekening in zat. Ik was daardoor een beetje in de war. En Angelino die zegt in de Topradio BE-app, ja, typisch jongeren, hè, die denken dat er automatisch een bericht gaat naar de ober, maar je betaalt toch altijd met de ober naast u.
1: Dat is waar.
2: En dat klopt. Maar dan moet de ober wel naast mij komen staan natuurlijk. En mij geen kwartier laten wachten op de ober.
1: Op die manier, ja.
2: Maar goed, dat is misschien vandaar een beetje mijn verwarring. En dan was er ook nog Steven uit Nienhoven, dacht ik. Steven, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Hey, jij had ook een duidelijke mening, hè, over die QR-code en zo. Vertel eens.
3: Ja, als je terug met de gsm moet bovenhalen. Aan tweede sociale contact weg aan de tafel natuurlijk. Hè. Het is al zoveel op onze gsm. Dus ik lees toch liever altijd graag de kaart dat ze mij geven, de papieren kaart.
1: En
3: wat er allemaal in staat.
1: Vraag je die ook nog eens uitdrukkelijk als je ergens bent en je ziet enkele QR-codes staan?
3: Oh ja. Dat moeten we dan maar doen, want dan is dat meestal altijd wat zoeken
2: voilà.
3: Hoe of wat het alles in één elkaar zit. Dus
2: ja. Nee, zo. Steven, klein vraagje. Heb jij kinderen?
3: Ja, één.
2: En hoe oud is die?
3: 18.
2: 18. Probeer je dat dan ook een beetje mee te geven in de opvoeding en lukt dat een beetje?
3: Ja en nee. Ja, dat lukt wel, maar het probleem is ook altijd, ja, ze hebben sociaal, wat hij doet, hebben ze sociaal contact nodig. Ze hebben de sociale dingen nodig, dus dus dat is altijd wel moeilijk als ouder natuurlijk. Je moet, het is twee kanten een beetje wel, hè, dus ja.
1: Dat is waar, maar, inderdaad. Wij moeten misschien als jongere generatie een beetje van ons gsm kunnen afblijven. En de oudere generatie moet dan weer proberen toch een beetje mee te gaan, zodat we elkaar blijven begrijpen met die digitale dingen, toch?
3: Ja, inderdaad.
2: Klassie. En zo komen we elkaar weer mooi tegemoet. Zo is dat. Steven, dankjewel en een fijne maandag.
3: Ja, dankjewel.

0: mag ik toegeven dat ik jaloers ben nu al op eender wie wij straks gaan toevoegen aan onze ochtendclub.
1: Zometeen in de ochtendclub.
2: Ik ben volledig akkoord, want ik heb het ook.
0: Ja, ja. Hè? Ja, ja. Je voelt het al, hè?
2: Ja.
0: Straks gaan we dus op zoek naar iemand die vakantie in het verschiet heeft. Dat is de voorwaarde van Jeffrey uit Schoten. Heeft ons dat vrijdag meegegeven. Dus als jij iemand bent met vakantie in het verschiet de komende weken, kom maar door in de Top Radio PE-app.
1: Dit is Top. We make it. Check it, the time.

0: Jasje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
4: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
2: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Ga jij in die kleren naar dat feest?
7: Is het niet goed?
6: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
8: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
9: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
10: Wat lief?
9: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
11: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping. Dat is plezier winkelen.

0: we hebben hem gevonden.
1: Wie?
0: De man waarop we met z'n allen simultaan jaloers gaan zijn.
2: Welkom in de ochtendclub.
0: Enfin, ik toch. Stefan uit Westerlo, goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Hey, hey, jij hebt bijna verlof gepland, toch?
3: Ja, klopt, klopt. Wij vertrekken woensdagavond helemaal naar Oostenrijk.
1: Oh, heerlijk.
0: Oh. Oeh, ik zag in jouw berichtje voor de Almaptrip.
3: Ja, klopt. Nu, ja. Ik weet niet dat je daar ooit van gehoord hebt.
0: Exact. Nu gaan we hem even moeten helpen. Wat is de Almaptrip?
3: De Almaptrip is eigenlijk het moment waarop het winterseizoen in Oostenrijk begint.
0: Ah.
3: En dan gaan al de koeien die op de bergen staan, die worden van de bergen afgehaald en die gaan op stal. En dat is in elk Oostenrijks dorp een grandioos groot feest. Die koeien die worden opgetogen met allemaal toeters en bellen en bloemen. En ja, dat is een geweldig groot feest in elk dorp in Oostenrijk.
0: Ah, tof. Ja, die moeten natuurlijk van al die bergen af, omdat daar dan mensen gaan op skiën natuurlijk. Ja.
3: Ja, klopt helemaal.
0: Ah, leuk, super. Kijk, goed. We voegen je zo meteen toe aan onze ochtendclub.
1: Ja, maar eerst gaan we jou natuurlijk nog een beetje beter leren kennen ook. Ik heb 5 vragen voor jou, Stefan. De eerste is, wat is jouw favoriete vakantiebestemming?
3: Ja, Oostenrijk natuurlijk. Hè.
1: Ah, ja, snap ik. Wat neem je altijd mee op reis?
3: Wel, tegenwoordig, we hebben sinds enkele jaren een caravan gekocht, dus die caravan die gaat wel geregeld mee op vakantie.
1: Ook leuk. Wat neem je zeker niet mee op reis dan?
3: Ja, slecht humeur.
1: Ja.
0: Dat komt goed als ik je zo hoor.
1: Inderdaad. Dan, wat is je favoriete zitje in het vliegtuig?
3: Ik zit nog wel graag aan het raam. Dan kan ik altijd naar buiten turen en dat is altijd wel leuk.
1: Ja, dat snap ik ook wel. En dan de laatste, wat is je favoriete club?
3: De ochtendclub natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, Stefan. Ja, tuurlijk.
0: Dat zal wel zijn. Stefan, wat is het criterium voor de luisteraar van morgen? Waar moeten we ons dan aan houden?
3: Wel, ik ben zelf nog een beetje disjockey in bijberoep zo, dus ik dacht aan iemand die iets met muziek heeft.
0: Ah ja, dat vind ik een goeie. Dat vind ik een goeie. Ja. Iemand, bedoel je dan echt in de muziek werkt, of mag dat ook gewoon een hele grote muziekliefhebber zijn?
3: Dat mag ook een muziekliefhebber zijn,
0: ja. Oké, dus iets met muziek. Stefan, dankjewel en sowieso meer dan welkom in onze ochtendclub, hè, vriend?
3: Graag gedaan, jullie ook nog. Bedankt.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever.
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
3: De Simo!
4: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
7: Top headlines, het is 7 uur. Niels.
8: Een goeiemorgen. Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen moet dat vanmiddag voorstellen in zijn septemberverklaring. Hij vergadert al sinds gisterenmiddag met zijn ministers. Na een pauze en een nieuw voorstel op de tafel hebben ze de gesprekken om 5 uur vanmorgen hervat. Politiek journalist Karel Latree.
9: Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? Het is heel zeker dat de Vlaamse regering zal kunnen uitpakken met een soort gigantische schrapping van subsidies. Wat ook zeker lijkt te worden, is dat de drinkwaterfactuur gevrijwaard wordt. En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket.
8: Dat zou maar betaald worden tot 23 of 24 jaar in plaats van 25 nu. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract, bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. In Mexico zijn 2 kinderen om het leven gekomen na de doortocht van orkaan Polo. Die zorgde voor zware overstromingen. De slachtoffers zijn 3 en 12 jaar en werden meegesleurd door het water toen hun huis overstroomde. De ouders zijn nog vermist. Een toeriste van 24 is ook nog altijd niet teruggevonden nadat ze ging zwemmen in een verboden zone en meegesleurd werd door de stroming. En sport, geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
10: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
8: Wout van Aert werd pas 28ste.
11: Ik had zelf goede benen, maar niet super benen. En op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
8: De Australiër Michael Matthews won uiteindelijk de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. En dan nog een stevige test vanavond voor onze Rode Duivels, want zij nemen het in de Nations League op tegen Frankrijk. De laatste 5 wedstrijden tegen de Fransen verloor ons land elke keer. Sterspeler Kylian Mbappé is er wel niet bij vanavond, hij is geblesseerd.

0: geblesseerd. De Rode Duivels wonnen hun eerste wedstrijd in de Nations League vorige week met 0-2 van Italië. De match vanavond start om 9:15. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten, 27 graden en volop zon in het westen van het land. Morgen zomers warm tot 29 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.
1: Drie plaatsen momenteel waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313, 40 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook vele rijden op de R2 rond Antwerpen richting Beveren. 10 minuten extra tussen de A12 en Lilo. En op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten extra tussen Expo en Vilvoorde.
2: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Het was een belangrijk sportweekend. Ja. Ik weet niet of je er iets van hebt meegekregen, Brian.
3: Ik heb het hier willen horen in dat nieuws. Wat was dat allemaal?
1: Heb je niets van gezien dan?
3: Nee.
1: Maar allee, dat
3: helemaal
1: weet je toch
3: niks.
1: Niet.
3: Nee, nee,

0: Het was afgelopen weekend het WK wielrennen.
1: De Ochtendclub.
0: En ja, ik zei het al, het was eigenlijk een heel belangrijk weekend, maar je hebt er blijkbaar niet echt iets van meegenomen.
2: Nee. Ik had een succesvol weekend. Ik heb mij echt niets aangetrokken van alles wat er gebeurde in de wereld.
0: Ja. Ik wil toch eventjes jouw kennis testen, dus vandaar de vraag voor jou, Brian. Wat weet jij over het WK wielrennen van afgelopen weekend?
2: Niks.
0: Hoe niet?
2: Nee. Moet ik dan passen of zo?
0: Je tijd loopt nog, hè?
2: Ah, pas. Ja, nee, niks. Echt geen fluit.
0: Ja, dat muziekje heb ik niet. Ja.
2: Nee, ik heb helemaal niets van meegekregen. Daarnet in de top headlines wel, dat het blijkbaar allemaal...
0: Ja, Niels heeft het inderdaad al een beetje verklapt. Het was geen succesvol weekend. Nee. Dit weekend niet. Afgelopen weekend wel. Toen was er de gouden medaille van Remco in het tijdrijden. En gisteren hadden we allemaal zo'n beetje het gevoel van, ja, het zal dubbel goud zijn. Remco gaat dat gewoon opnieuw doen. Maar hij bleek niet zo'n goede dag te hebben, onze vriend.
2: Nee. Ja, die mens mag daar ook eens, alleen die mens mag ook eens een slechte dag hebben.
0: Tuurlijk. Maar dat is gewoon jammer als iedereen dan zo verhoopt. En zeker nu Pogacar niet kon meedoen, had iedereen zo het gevoel, het is eindelijk nog eens mogelijk voor ons.
2: Maar niet dus, helaas.
0: Niets was minder waar. Het is wel heel spannend geweest, maar eigenlijk hebben de Belgen nooit echt kansen gehad om te winnen gisteren, dus...
2: Wat betreft het wielrennen.
0: Ja, dat is wel waar.
2: Ah ja? Ja. Want dat is dan wel weer waar. Misschien niet helemaal klopt. Ja. Ik heb enkel wel iets van de voetbal meegekregen. Dat was positiever, toch?
0: Dat was zeker positief. Dat is het minste dat je ervan kan zeggen.
2: Kijk, op de Rode Duivels kan je rekenen. Hebben we het zo meteen over.

0: Kijk, soms voel ik mij zo'n waarzegger. En dan kijk ik hier in mijn hele grote glazen bol, Lobby Bernard. Ja. En ik zie in mijn grote glazen bol dat jij vrijdag voor je tv gezeten hebt en dat je dacht...
1: Goeienbouw!
2: Ik heb dat zelf meer dan 1 keer gezegd.
0: Ah, ja. Kijk, voilà.
2: Dat was de moeite ook, vond ik.
0: Ja?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik heb het niet gezien. Ik heb de match van de Belgen tegen Italië.
2: Ja, tegen Italië.
0: Ja, die heb ik niet gezien. Ik heb gewoon achteraf gehoord dat het eigenlijk al bij al... Of nee, dat ze gewonnen zijn.
2: Punt. Ja, het was 0-2 voor onze Belgen.
0: Maar hebben ze ook goed gespeeld?
2: Ja, ik vond ze... De eerste helft waren ze echt goed. De tweede helft ietsje minder. Maar goed, dat stonden ze ook al voor. Dus dat is niet zo heel erg. Nee, maar ik vond ze echt goed. Er zat weer iets in, vond ik, naar de toekomst toe.
0: En ligt dat dan aan ene Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach? Of,
2: Ik vind altijd als er een nieuwe trainer komt, dan heb je altijd eventjes gevoel volgens mij als speler van ik moet mij je bewijzen. Dus iedereen is volgens mij zo 110% in plaats van 100%.
0: Ja.
2: Dus het kan zo, het zijn nog de witte broodsweken. Hè? Dus het kan nog verkeren.
0: Een beetje een nieuw elan, een nieuwe zuurstof in die ploeg.
2: En vanavond dus een nieuwe kans. Dan spelen ze tegen Frankrijk. Geen Kylian Mbappé bij Frankrijk. Dat is ook wel belangrijk. Die is geblesseerd. Dus dat is toch één van de betere spelers daar.
0: Is de beste.
2: Ja, dat is ook waar.
0: Voilà.
2: En laat ons eerlijk zijn. Met Frankrijk hebben we nog een klein, groot eitje te pellen. Of ben je dat WK van 2018 al vergeten?
0: Ja, maar die revanche hebben we toch al...
2: Die hebben we nog altijd niet echt gehad.
0: Ah, nee, dat is waar.
2: Dus vanavond is de avond. Vanavond maken we ze kapot.
0: Ja. Denk je?
2: Ja, we maken er een baguette van. Ik ben er zeker van, toch? Een goeie baguette.
0: Een goeie baguette.
2: Ja,
0: ik weet het niet. Vanavond dus die match van onze Rode Duivels tegen Frankrijk. En het is hier bij ons, hè?
2: Het is bij ons inderdaad. De ene prostiekjes onder de luisteraars waren ook al lovend. Bjorn heeft deze ochtend gezegd 3-1. En Tiebe die gaat gaan kijken, die gaat voor 3-3. Die hoopt vooral op heel veel doelpunten.

0: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
2: De Max, die had ik nog niet.
1: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
2: Insane, die had ik nog niet.
1: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
0: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
6: Xina.
0: Xina, ja aan je dromen.
7: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
8: Nu bij Maxizo.
9: Hallo!
8: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
12: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Ben jij afgelopen weekend naar de frituur geweest, Brian?
1: Nee, helaas.
2: De Ochtendclub.
0: Ja, ik lees hier een artikel waaruit blijkt dat 3 op 4 frituren paarden-DNA in hun vleessnacks hebben.
1: Oh?
0: Ja, en dat is natuurlijk een nieuwsfeitje waarover de personen van Gaia een beetje stijgeren. Wat ook niet geheel onlogisch is. Ja. Maar nee, ze hebben onderzoek gedaan en blijkbaar is het bij 3 op 4 frituren zo dat sommige snacks paarden-DNA...
1: Wacht. Want jij zegt nu dat dat niet helemaal onlogisch is. Maar mag ik nu eens vragen wat daar onlogisch aan is?
0: Hoe bedoel je?
1: Wat is er mis met paardenvlees? Allee, wat is daar zo... Foie gras en zo?
0: Ja, ik denk dat dat een beetje...
1: Ganzenlever, dat snap ik. Maar paardenvlees is me niet helemaal duidelijk.
0: Nee, gewoon omdat een paard veel wordt aanzien als een edel dier. En zo geen dier die je slacht voor consumptie.
1: Dat is puur racisme. Dat vind ik niet schoon. Ja, dat vind ik niet schoon. Ja, wat is dat nu? Dus omdat we als mensen op een paard zitten, gaan we dat niet slachten. Dat vind ik een beetje over... Dat vind ik wel raar.
0: Ja, klopt. Maar goed. Ja, ik snap het misschien wel ergens. Maar goed, misschien moeten we ook wel gewoon enkele snacks van in de frituur dan een andere naam beginnen geven.
1: Ah ja, ja, je verwacht het natuurlijk niet, hè. Dat je, ik zeg maar iets, een brochet. Enfin, dat is nu meestal wel met varken. Dat je een brochet krijgt en dat er dan niet eens paardenvlees in zit. Of zo.
0: Nee, jawel, dat is dat.
1: Ja, dat is misschien wel, ja, oké.
0: Maar goed, wie weet zijn er ook bouletten met paardenvlees in. En dat kan dan, ik zeg maar iets, de paardenkloot worden.
1: Ah ja, dat is misschien wel. Of zo de... het biedt mogelijkheden, hè. De frikandel XXL van de Romeo's, dat noemen we dan voortaan een paardenlul.
0: Oh.
1: Het klopt!
0: Ja, maar, ik weet niet zo.

0: Hoi, ik zie Ellen een bericht sturen. Louis, je hebt nog werk met uw collega na die uitspraak. Heb ik iets gezegd dan niet?
1: Ja, van de Romeo's, ik denk dat ze daar niet mee gaan kunnen lachen, Brian. Ja, dat is merchandise van hen.
0: Oké. Okay. Sorry, mijn ex, mea culpa.
1: Het zit niet tegen mij uit, moet zeggen. Het is tegen de Romeo's dat je het moet zeggen.
0: Nou, dan ga ik passen. Verkeer alsjeblieft.
1: Vier plaatsen momenteel waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat er richting Antwerpen op de E313. Drie kwartier aanschuiven tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. Ook file rijden op de R2 richting Beveren rond Antwerpen. Kwartier extra tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Richting Gent dan op de E40 een kwartier tussen Erpenmeren en Merelbeke. En tenslotte op de binnenring rond Brussel verlies je ook 20 minuten tussen Expo en Machelen.
2: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
4: Beemsterkaas.
5: Lekker. Echt lekker.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
4: Beemsterkaas.
5: Lekker. Echt lekker.
7: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

0: Ik denk dat het juist is als ik zeg dat wij gisteren alle twee enorm van het zonnetje genoten hebben.
1: Dat is zeker waar, ja.
0: Ja, dan is de vraag of we dat de komende dagen kunnen blijven doen. Erwin, goedemorgen.
2: Morgen, dag Brian en Louis.
0: Hey, vertel eens, zit dat zo of is het toch wat moeilijker om van de zon te genieten de komende dagen?
2: Ja, vandaag is het moeilijk. Een hele vervelende situatie op de weerkaarten. Er stroomt warme lucht uit het zuiden van Europa naar ons land. Maar we krijgen vanmiddag met grote temperatuurverschillen te maken. In die zin, aan zee 20, 21 graden. In het centrum stijgt het kwik tot lokaal 23 graden. Maar bijvoorbeeld in de provincie Sluik, de provincie Limburg, is vanmiddag 28 graden mogelijk. En tja, het is niet omdat het warm wordt dat het ook overal zonnig zal zijn. Dat zal hier en daar serieus tegenvallen, want er komen veel wolken binnendrijven met kans op enkele buien. Dat is trouwens momenteel al het geval in de regio Aalst, maar dat zal later ook elders gebeuren. Dus ja, toch een, ondanks de warmte, een wisselvallige maandag.
1: En wordt het morgen dan beter? Want ik zag persoonlijk ook een regenwolkje bij morgen staan.
2: Morgen wordt toch echt een dag om aan te stippen. Ah. Als je een snipperdag kan nemen, dan moet je het morgen doen. Meer zon dan vandaag. En dat resulteert in nog hogere temperaturen tot lokaal 28 graden. Morgen dus iedere provincie gelijk voor de wet. En ik denk ook wel dat het in grote lijnen droog gaat blijven. Er kan misschien wel een bui ontstaan, maar die buien zijn in de minderheid. Het zijn toch de droge momenten met zon die overheersen. En ook woensdag wordt nog zomers met 25 graden, een mix van zon en wolken, vooral woensdagavond. Woensdagnacht is er kans op een bui. Het is pas vanaf donderdag dat het ja, toch echt wel afkoelt. Met dan nog 20 graden, maar ondertussen is het dan ook oktober, dus 20 graden in oktober. Niets om over te klagen, nee. Maar het blijft wel wisselvallig. Donderdag met zon, met wolken, maar zeker na de middag kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. Vanaf vrijdag en in het weekend zou het dan opnieuw overwegend droog worden.
0: Allee, nog altijd geen herfst.
2: Nee, er zijn weinig of geen herfstsignalen. Die echte lange termijnkaarten die gaan tot 10 oktober. En er is eigenlijk geen enkele weerkaart die het laat hard waaien of veel regenen of plots flink kouder worden. Nee, dat zit er voorlopig niet in.
0: Ik vind dat een beetje jammer, want ik heb eigenlijk wel zin om zo met een dekentje in mijn zetel te kruipen.
1: Dat hoeft niet.
2: Oh, maar er komen nog genoeg van die dagen, Brian. Voilà. Maak je niet ongerust.
0: Nee, oké. Okay. Dat is heel duidelijk. Erwin, dankjewel en heel graag tot morgen.
2: Yo, tot morgen.

0: Het is maandag vandaag, maandag 28 september. En normaal gezien zou hier dan iemand extra in de studio komen vandaag.
1: Ja, kom maar binnen. Ja.
0: Nee. Daar is iets mee.
1: Oh.
0: Ja, het is geen goed nieuws ook.
1: Hoi?
0: Nee, ik ga het zo meteen zeggen. We make you.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
3: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: Swedish House Mafia in de ochtendclub. And happiness is so sad. Ja, en over sad gesproken, ik hoorde hier net, Lovie, en ik viel bijna van mijn stoel, dat je, ja, slecht nieuws hebt.
1: Dat is het minste wat je kan zeggen, want normaal gezien zou Pascal Braakman, de bekendste klankman van ons land, hier...
0: En omstreken.
1: En omstreken, inderdaad. Zou hier te gast zijn in onze studio. En hij zou ook een setje spelen, omdat hij nu eigenlijk ja, meer aan een carrière aan het bouwen is als DJ. Hij zou dus een set spelen om die week te starten. Maar afgelopen weekend kreeg ik plots een berichtje van Pascal.
2: Hey vrienden van Top Radio, Pascal Braakman. Ik moet even terugkomen op een belofte. Ik ging een set komen draaien, maar door de dynamische boekingswijze van de televisiewereld gaat dat helaas niet meer lukken. Maar ik kom in de plaats daarvan wel vrijdag 2 oktober. Houd me vast aan het trekken van de bomen, want dan kom ik. Tot dan.
1: Voilà. Slechte nieuws is dus, hij komt niet vandaag, maar wel dubbel goed nieuws. Hij komt vrijdag sowieso langs. Heel leuk. En ik heb ook vooral onthouden, we zijn vrienden.
0: Ah, ja. Eindelijk een vriend voor Louis.
1: Jawel.

0: Pascal Braakman, de bekendste klankman van ons land, komt dus vrijdag op bezoek bij ons. Niet vandaag, nee, hij heeft iets anders te doen. Hij moet als klankman een bepaalde tv-opname bijwonen. Dus ik denk dat de eerste vraag meteen duidelijk wordt. Welke tv-productie is zo belangrijk dat die voorrang heeft op ons, toch?
1: Ja, het is betaald werk, dus dat is...
0: Goed. Ja. Maar toch wil het graag weten.
1: Ja, nee, dat snap ik. Als je zelf ook nog een vraag hebt voor Pascal Braakman, kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan stellen we hem ze met veel plezier dus vrij. Maar nu we er toch over bezig zijn, er kwam al een oproep binnen in de Top Radio BE-app. Een oproep, een klacht, een bezorgdheid, zeg maar, van ene Vincent.
0: Ja, het heeft zo'n beetje te maken met het feit dat het wat donkerder wordt 's ochtends ook, hè?
1: Ja, klopt. Een oproep. Misschien wel aan jou. Wat het is, dat ontdek je zometeen na de top headlines. Komt er zometeen aan. Eerst Milk Inc. en Whisper. Goedemorgen.

0: 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
3: 8 uur, Top Headlines, krijg je van Niels.
4: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen vergadert daar al de hele nacht over, sinds gisterenmiddag zelfs al. Momenteel houdt hij weer gesprekken per partij, omdat ze er allemaal samen niet uit geraken. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
5: Dit gaat nu echt om de spannendste momenten waar de laatste bedragen over en weer vliegen. Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket. De leeftijd, gaan we die verlagen van 25 naar bijvoorbeeld 23 jaar of zal het toch nog 24 worden om de pijn wat te verzachten?
4: Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt dus beperkt in de tijd. De dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. Bijna de helft van de langdurig zieken heeft moeite om rond te komen. Dat heeft ziekenfonds CM bevraagd aan haar leden die minstens een jaar arbeidsongeschikt zijn. Een kwart moest het voorbije jaar zelfs lenen om zijn rekeningen te kunnen betalen. CM roept daardoor op om de sociale zekerheid te versterken. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract. Bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van €50.000. Maar vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. En geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
6: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
4: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver van de Nederlander Mathieu van der Poel. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt, de prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
7: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
4: Het was Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer artiest van het jaar en samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, met vooral aan de kust kans op een bui. Aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. Morgen zomers warm tot 30 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.
8: Het is druk onderweg, 7 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313, 3 kwartier aanschuiven tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Ook op de E19 richting Antwerpen 35 minuten tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Op de A12 verlies je 25 minuten tussen Boom en Wilrijk. En op de E17 nog eens 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Richting Brussel dan op de E19, 20 minuten tussen Zemst en Machelen.

0: 20 minuten bijrekenen richting Brussel op de E429 vanaf Tubeke. En op de binnenring rond Brussel verlies je nog een half uur tussen Expo en Vilvoorde.
1: Als je nu eens naar buiten kijkt, Louis, vind je dan ook niet dat het zo allemaal een klein beetje donkerder, een beetje anders, een rare maandag is?
0: Ja, dat is voor de laatste, laatste dagen, vind ik
1: dat
0: zo.
1: Een hele rare maandag.
2: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: En net daarom is er van een luisteraar een oproep binnengekomen.
0: Oei, heel serieus.
1: Ja, is het ook. Zometeen hoor je er alles over. Na Justy en Sam Harper.

0: kwam dus een berichtje binnen van een luisteraar.
1: Over naar de ombudsdienst.
0: Vincent, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian en Louis.
0: Hey, ja,
3: Vertel maar,
0: Brian. Ja, kijk, ik val meteen over mijn woorden als ik u aan de lijn krijg. Vincent, want er is jou iets opgevallen vanmorgen.
2: Ja, wel, niet enkel van de morgen, maar ik fiets namelijk van thuis naar mijn werk. Ik doe ongeveer een 80 kilometer heen en terug dagelijks.
3: Huh?
2: En ja, ik rijd veel op de fiets naar wegen, dus dat is redelijk donker.
0: Ja.
2: En ik kom veel fietsers tegen die naar hun werk gaan of naar school, waarvan de lichten redelijk slecht zijn ingesteld. Van de tegenlicht bedoel ik dat wel. En zeker met slecht weer, ik draag een bril, het is nat. En dan het felle licht in mijn ogen, dan zie ik helemaal niets meer wat voor mij gebeurt.
0: Ah ja.
3: Ik ga eerlijk zijn, ik herken dat probleem volledig, Vincent. Ik heb dat ook soms, dat ik aan het fietsen ben, plots zie ik dan een tegenligger en dan ben je zo, alleen de 5 seconden nadat die gepasseerd is, ben je zo eventjes verblind, waardoor je soms niet echt goed ziet.
2: Nee, dat klopt.
0: Ja, let op. En zelfs als je niet op de fiets zit, Vincent, heb je dat ook voor. Want ik pas vanmorgen onderweg naar hier, gewoon met de auto, want ik rijd in 40 kilometer op en 40 kilometer af van mijn werk. maar ook ik werd verblind door een fietser zijn licht. Ja, eigenlijk wel.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Heb je zelf zo'n trucje wat je kan doen om dat goed in te stellen dan?
2: Oh, een trucje zelf, ja. Denk ik misschien enkele meters van de muur staan, je licht aansteekt en kijken dat hij wel naar beneden richt of een paar graden naar beneden, gewoon, dat zou al veel helpen.
3: Ja, ik heb het ook eventjes opgezocht, Vincent, want ik dacht, ja, goed, het is een probleem. Jij zal niet de enige zijn, voor ons is het ook heel herkenbaar. Hoe kan je dan perfect jouw fiets instellen? Ik heb het even bekeken. Blijkbaar, als jouw fiets op 5 meter van een muur zet, en dan moet je jouw licht richten, zodanig dat de lichtstraal niet boven jouw licht uitkomt.
2: Ah ja.
3: Dat is blijkbaar de ideale hoogte en zo zou je niemand verblinden onderweg.
2: Oh, kijk. Een mooie truc voor degenen die misschien eens kunnen kijken naar een fiets om dat eens te testen.
3: Voilà. Dus morgen als je iemand tegenkomt met een licht die te fel staat, dan zeg je, je moet dat opluisteren.
0: Ja, ja. Voilà. Ja.
2: Sowieso.
0: En anders een blaft op zijn oog. Merci, Vincent.
2: Ja, geen probleem. Bedankt.

0: We hadden daarnet Vincent aan de lijn. Die had een probleempje met de lichten van de fietsen. Omdat hij veel wordt verblind door tegenliggers die een fietslicht niet goed hebben afgesteld.
1: Ja, en dat is redelijk herkenbaar. Ik heb dat ook voor deze morgen toen ik onderweg was naar hier. Reed ik vrolijk in de auto en zag ik ook echt even heel weinig, omdat er een fietslicht pal in mijn oog scheen.
0: Ja, Bjorn stuurt het ook door via de app. Hij rijdt 20 kilometer naar het werk dagelijks en komt het ook elke dag tegen. En Andy die heeft daar blijkbaar een goed trucje voor. Die stuurt zelf een foto door van een gele bril. En die bril zou helpen tegen zo'n fel licht.
1: Ah ja, omdat die dat dimt. Hè. Dat is zo'n beetje, als je naar een scherm kijkt, een blauwe bril. En zo'n gele bril helpt dan tegen fel licht, blijkbaar.
0: Okay, ja, op die manier.
1: De max.
0: Maar ik vind trouwens niet altijd enkel fietsers een probleempje. Ik heb dat ook vaak met auto's, eerlijk gezegd.
1: Ja?
0: En vaak zijn het zo auto's die zo van die slimme verlichting hebben, die zo automatisch de lichten aanpassen en zo.
1: Ja.
0: Ik vind dat dat altijd ietsje te laat aanpast.
1: Ja.
0: Vind je dat niet?
1: Zo wat reactietijd nodig.
0: Ja, zo plots is dat dan, ik weet niet hoe fel in je ogen en dan is dat direct weg. Maar zo die korte periode is dat heel aanbetaald, vind ik.
1: Ik zie ook Alexander Keart knikken op de redactie.
0: Ja, zie je? Dat is toch herkenbaar?
1: Ja. Ik denk dat daar inderdaad wel iets in zit. Klopt, maar
0: ik ben geen fan ervan.
1: Nee?
0: Sorry, schaf het af, joh.
1: Die lichten, we konden dat niet meer doen.
0: Nee,

0: is coming.
1: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij twee grote met mayonaise.
4: Mm-hmm.
5: En dan ook nog twee...
4: Was dat alles meneer?
5: Geef mij ook nog één.
4: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op het eten? Of?
5: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Goed voor het beestje.
10: Goed voor het baasje.
11: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
12: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
12: Maffa.
11: Lidl, dat kan tellen.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
14: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
13: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
15: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
18: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
19: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
18: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
19: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
18: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
20: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
21: Xina.
20: Info in je winkel of op xina.be.

0: Ja, het is toch duidelijk een discussie dat leeft.
1: De Ochtendclub.
0: We hebben het dan over de fietslichten en autolichten die soms te fel staan, want het wordt donkerder 's ochtends. En dan was er Vincent die deze morgen in de app stuurde van: kunnen die fietsers eindelijk eens hun fietslicht op een goede manier naar beneden richten, ja, zodat ze niet in mijn ogen schijnen? En ik snap het wel natuurlijk. Het is ambetant als er een fiets tegen jou komt aanrijden, bijna met die lichten, waardoor je dan helemaal verblind bent.
2: Ja, licht is handig tenzij het gewoon in je ogen schijnt. Dat is het eigenlijk het ding. Ik zag even kijken. Wie was het hier? Jonas een bericht sturen. Die zei: het zou ook al leuk zijn mochten fietsers eens in de juiste richting beginnen te fietsen. Ja, dat gaat natuurlijk niet altijd op. Want hier in de straat bijvoorbeeld is dat een gedeeld fietspad.
0: Ja.
2: En dan rijden die fietsers eigenlijk allemaal legaal op dezelfde fiets. Baan, zeg maar.
0: Klopt, en dan kan je er niet veel aan doen dat hij zo dicht komt rijden, natuurlijk.
2: Nee, klopt.
0: Dan is er ook nog Torre, die stuurt: kom maar naar Oostende, hier gebruiken ze helemaal geen lichten. Dat is als optie bij aankoop van een fiets. Dat is zoals de pinkers bij een BMW of zo, dat is ook zo.
2: Gemakkelijk.
0: Nee, maar ja, dat is toch.
2: Dat is ook zo. En dan was er ook nog Sasha, en I like the way you think, Sasha. Ze zegt: ik neem gewoon een felle zaklamp mee en schijn dan terug in hun ogen. Voilà, dat is fundamenteel opgelost.
0: Ziet al gebeuren. Wat doet die zaklamp in je auto? Oh, dat is voor als er een felle licht afkomt.
2: Ja, zo oog om oog, tand om tand. Dat werkte al in de middeleeuwen. Waarom nu nog niet? Dankjewel voor je

0: Momenteel 6 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. 45 minuten tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. Verder richting Antwerpen op de E19 ook 20 minuten tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Ook op de R2 rond Antwerpen richting Beveren verlies je 25 minuten tussen de A12 en het Thijsmanstunnel. Op de binnenring rond Brussel een half uur extra tussen Expo en Machelen. Ook op de buitenring verlies je 20 minuten tussen Sint-Jansberg en Groenendaal. En tenslotte op de E403 richting Kortrijk is een ongeval gebeurd, waardoor je 20 minuten verliest tussen Lichtervelde en Roeselaar-Isegem.
1: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
2: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
3: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
4: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
5: NMBS!
6: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
7: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Er is een bijzondere nacht gepasseerd. Ik weet niet of je het hebt gezien of niet.
1: De details
0: moet ik niet. Nee, het gaat niet over mijn persoonlijke leven. Nee.
1: Ah, ja, okay.
0: Het gaat over de MTV Video Music Awards. Zegt jou dat nog iets, Brian?
1: Dat zegt mij zeker iets, maar is dat nog relevant? Want MTV is toch zo gestopt met videoclips uitzenden en zo, omdat dan veranderende kijkgedrag, bla bla bla bla. Maar dan ja, wel dat.
0: Dat niet alleen, ik vraag me gewoon nog af, wie kijkt er nog naar de videoclip van muziek?
1: Ah, maar ik denk dat dat wel nog gebeurt, hoor.
0: Ja? Ik passeer nooit meer bij mij.
1: Nee? Nee?
0: Echt niet, nee. Je hoort toch enkel nog muziek op de radio en gewoon de afspeellijsten en zo?
1: Dat is niet volledig waar.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar goed, deze nacht waren er prijzen en er is iemand bijzonder hard in de prijzen gevallen waarvan je het niet meer zou verwachten.
1: Oei, die persoon heeft zich toch geen pijn gedaan, hoop ik?
0: Waarschijnlijk wel.
1: Ja. Een heup gebroken of zo.
0: Ja, meer dan eentje zelf, denk ik.
2: Het is vooral grappig als je weet over wie het gaat, natuurlijk. Ja.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
3: Modu van. Wiederma je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
5: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
6: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
5: En handen die vanzelf werk zien.
6: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
5: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
6: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
7: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Een vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out.

0: Ik heb me blijkbaar toch een klein beetje vergist.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Want ik stelde daarnet de vraag, wie kijkt er in godsnaam nog naar muziekvideo's? Maar blijkbaar doen dat nog mensen.
2: Ja, ja.
0: Klein, die stuurt in onze app. Er bestaan zeker nog zenders waar er 24/7 muziekvideo's afspelen. Bij ons in Torp, in de kebab, staat de tv altijd op zo'n zender.
2: Ah ja, dat is juist. Bij mij, bij een Italiaan. Allee, bij een Italiaan, dat is eigenlijk een Turk. Dat is een Turks en Italiaan. Maar goed, daar is dat ook zo. Ja, grappig.
0: Nee, maar ik had het daarover omdat het deze nacht de MTV Video Music Awards ceremonie was. Waarbij de beeldjes werden uitgereikt voor de beste muzikale clips.
2: Ja.
0: En ik had zo het gevoel, niemand doet dat nog tegenwoordig, toch?
2: Ja, blijkbaar dus wel. En blijkbaar is dan die ceremonie, zoals je dat zo mooi zei, een zeer belangrijk gegeven in de muziekindustrie, toch wel?
0: Ja, Taylor Swift is tegenwoordig de meest bekroonde artiest ooit op de Video Music Awards. En, nog opvallend, een van de grote winnaars van die avond was iemand die 68 jaar oud is. 68. Denk eventjes na.
2: Dat kunnen er maar twee zijn, denk ik. Hoe oud is Celine Dion? Is die al ouder?
0: Oei, dat weet ik niet.
2: Maar ja, wat gaat die nu? Die heeft niks uitgebracht. Dus
0: nee, dat is... Ja.
2: 58. Oh,
0: oei,
2: excuseer.
0: Celine, onze excuses, joh.
2: Sorry. Dan gaat het waarschijnlijk over Madonna.
0: Het gaat inderdaad over Madonna. 7 beeldjes heeft ze in de wacht gesleept. Waaronder die voor Beste Dance. En dan is deze natuurlijk een van de nummers die daarin zitten.
2: Amai, maar 7 beeldjes.
0: Ja, 7 keer bekroond. Madonna. Op 68-jarige leeftijd.
2: Dat is crazy.
0: Dus er maar eens na.
2: Hulde.
0: Hulde.
2: Nee, kan passen. Madonna, Dansteria, hoor je nu bij Top. Get off.

0: Ja, ze is dus relevanter dan ooit eigenlijk, deze Madonna. Ja. 68 was het.
1: 68 en eigenaar geworden van 7 nieuwe beeldjes op de Video Music Awards deze nacht.
0: Nou, dat moet je kunnen. Dat is zeker.
1: Ik ben ondertussen ook in een soort wormhole terechtgekomen van opzoekingswerk naar Madonna. En ik heb hier iets gevonden. Ik verschiet er een beetje van.
0: Oei.
1: Ja, laat ons eerlijk zijn, Madonna komt nu niet echt over als het scherpste mes uit de lade, vind ik persoonlijk. Allee, niet slecht bedoeld, maar ja, nee.
0: Wat zeg jij nu?
1: Sorry.
0: Waarom duid dat even? Geef dat, waarom denk je dat?
1: Ik weet het niet, ik heb soms gewoon dat gevoel, ik weet het niet hoe dat... Ik kan dat ook niet moeilijk verklaren, sorry, het kan een beetje grof klinken.
0: Maar het was gewoon... Dus je ziet die vrouw, 68 jaar, en je denkt, amai, wat een domme tien zit
1: hier. Nee, dat heb ik niet gezegd. Want ik lees hier gewoon, ze heeft blijkbaar een IQ van 140. Ze behoort tot de 1% slimste mensen van de wereld. En dat zou je nu toch niet meteen zeggen, toch?
0: Nee.
1: Sorry, Madonna, ik wil je echt niet schofferen of zo. Sorry.
0: Maar ik denk nu ook niet dat ze aan het luisteren is.
1: Ja, let op, het is een afterparty. Ja, van ja.
0: Onderweg naar huis.
1: Was het even stop op, alsjeblieft.
0: 140.
1: Ja, toch zot, hè?
0: En toch die muziek maken. Het kan. Vind dat opvallend? Dan de Madonna hoorde je daarnet. Dit is Alexandra Stan en Mr. Sexo Beat.

0: op Hekko.
1: Het is onwaarschijnlijk de top 10 of the week. Wat waren jullie eigenlijk allemaal aan het zeggen? Wat is het?
0: Niet. Ik had niet goed gekeken naar de timing. Excuses.
1: Dus links van u zie je de klokske.
0: Ja.
1: En als dat op nul staat, dan is het aan ons.
2: Ah. Morgen in de ochtendclub.
0: Het staat niet op nul momenteel, mag
1: ja,
0: ik
1: nee,
0: niet?
1: Ja, nee, nu niet. Ja, zwijg maar even. Morgen dus nieuwe... Hallo, alstublieft.
0: Sorry, excuses.
1: Het is maandagochtend. Hè. Morgen is het dus dinsdag, dinsdag boekjesdag. En dan duiken we met z'n allen in de roddelboekjes.
0: Ja, en dan zoek ik vooral ook uit of wat dat erin staat ook echt waar is. Want je ziet soms van die fantastische titels... Maar zijn die ook waar? Dat is een andere vraag natuurlijk.
1: Dan ga je de waarheid achterna in een jungle van leugens.
0: Wauw.
1: Zoiets
0: mooi.
1: Eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, dat is waar.
1: Ja, morgenochtend voegen we ook weer iemand nieuw toe aan onze ochtendclub. Doen we elke dag rond 7:15. En morgen moet dat iemand zijn die iets met muziek heeft of doet. Dus een DJ, een muziekliefhebber. Maakt niet uit, als jij zo iemand bent, dan ben je morgenochtend dus meer dan welkom in onze ochtendclub.
0: Ja, je mag het ook al eventjes laten weten, mocht dat nu al het geval zijn. Ja, we weten nooit. We kunnen al eventjes contact opnemen voor te kijken of die wel echt muziek kent.
1: Als je kijkt, dat klokje terug. Dat is 4, 3. En nu gaat hij zingen.
0: Nu mag ik niets meer zeggen dan.
1: Over Helvens, ja.

0: topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move.
1: Als het leven even sukt,

0: Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Je hoort viroloog Steven van Gucht.
1: Door het nu te versterken, zien we dat het effect 20% beter is. Dat is nog altijd niet 100%, maar het is toch wel significant betere bescherming dan het oude vaccin bij mensen boven de 65. Dus het biedt echt wel een voordeel, ook al blijft de bescherming nog altijd gedeeltelijk.
0: Het versterkte vaccin geeft wel iets meer kans op bijwerkingen. Het blijft wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Op dit moment doet Vlaams minister-president Diependalen opnieuw één-op-één gesprekken, omdat ze er samen niet uitkomen. Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt beperkt in de tijd, de dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. De drinkwaterfactuur zal dan weer niet stijgen. Om 2 uur vanmiddag moet Diependalen zijn akkoord voorstellen in het parlement. Geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
2: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuus, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
0: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver van de Nederlander Mathieu van der Poel. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
3: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
0: Het was Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer artiest van het jaar. En samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, met vooral aan de kust kans op een bui. Aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. Morgen zomers warm tot 30 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog zo'n 20 graden.
4: Het is 8:55 en vooral zeer druk op onze Vlaamse snelwegen. Ik heb nog 6 plekken waar je meer dan 20 minuten verliest. En ik begin waar je het langst moet aanschuiven. Dat is op de E313 van Lummen naar Antwerpen. 40 minuten extra tussen Herentals West en Wommelgem. Op de E19 van Breda naar Antwerpen nog 35 minuten erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. E403 dan van Wevelgem naar Brugge. Een half uur extra tussen Moorsele en Roeselare-Izegem. Want daar is een ongeval gebeurd. Naar Brussel dan op de Brusselse binnenring. 25 minuten extra tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. En ook op de Brusselse buitenring 25 minuten erbij tussen Mont-Saint-Jean en de welriekende Dreef. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent nog 20 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar staat een defect voertuig.
5: Dit is Top. Alexander Balkens.
4: Ik heb aan het weekend een grote tip overgehouden voor als je wat ontspanning nodig hebt. En ik ga die met heel veel plezier met je delen na Last Frequencies.

0: like.
1: Een hele goede morgen. De nieuwe werkweek is begonnen met Armin van Buuren. This is what it feels like. En of je nu al helemaal klaar bent voor die maandag of nog zo met één been in het weekend staat, ik sleur je er sowieso door met heel veel fijne muziek en met een tip die je moet meenemen in die nieuwe werkweek, vooral als het op het werk allemaal net een beetje te veel wordt.
2: Wie tot rust wil komen, moet eens in een wei met ezels gaan staan.
1: Als je nood hebt aan een serieuze boost tijdens die werkdag, dan staat jouw radio alvast juist ingesteld voor muziek van Purple Disco Machine. Ze hebben hier ook een ezel achter de knoppen gezet. Ah!

Peter uit Zonhoven is klaar voor de nieuwe werkweek. Hij gaat vertrekken voor zijn eerste rit met een bomvolle vrachtwagen, stuurt hij in de Topradio BE-app. Wees voorzichtig onderweg, Peter, want het is vrij druk op onze Vlaamse snelwegen. Zometeen krijg je het gezelschap van Purple Disco Machine en dit is

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
10: Bel op onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
14: Top

0: krijgt van ons elke week een overzicht van de 40 grootste hits van dit moment.
1: Top Hit 40.
0: Dat zijn 40 meest gedraaide tracks bij Top volgens onze statistieken. Happiness Is So Sad van Swedish House Mafia en Licky Lee staat ondertussen al een paar weken op 1. Maar ik wil graag vooral van jou eens weten, los van die statistieken, wat voor jou de hit van dit moment is. Met andere woorden, welke track zou je constant op repeat kunnen zetten zonder een beu te worden? Dat mag je mij eens laten weten via een berichtje in onze Top Radio BE-app. Dit zijn Alan Walker en Ava Max.

0: 6 gaat richting de uitgang in onze Top Hit 40. Afgelopen vrijdag stond deze Terms and Conditions op 39. Als het van Bjorn uit Soersel afhangt, mag Sola van Henri PFR op repeat en Janta uit Merelbeke stuurt dat ze Lose Myself van De Bouwsa echt de max vindt. Ja, ik vroeg je natuurlijk niet zomaar om jouw favoriet van dit moment in te sturen. Dat wordt straks allemaal duidelijk. Eerst naar de weg, want ik heb nog 3 plekken waar je 20 minuten of meer verliest en ik begin waar je het langst moet aanschuiven. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent, 35 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Lekrellenlaan. Op de Brusselse binnenring nog 25 minuten extra tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. En op de E313 tot slot van Lummen naar Antwerpen, 25 minuten erbij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond Belgische kost?
9: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Timo uit Herentals stuurt dat Move Into The Sun van Google momenteel zijn favoriete track is. Die kan bij mij de hele dag op repeat staan en dan nog ga ik hem niet beu worden.
1: Dit is Top.
0: Vroeg je dat niet zomaar natuurlijk om jouw favoriete track van dit moment door te sturen, want ik las dit weekend een artikel over de Billboard Hot 100. Dat is een van de grootste hitlijsten in de Verenigde Staten. Mariah Carey had daar heel lang het record. Ze stond met All I Want For Christmas 22 weken lang op nummer 1 en sinds deze week is er een nieuwe recordhouder, Ella Langley, want zij staat er 23 weken op nummer 1 met deze.
2: She's from Texas, I can tell.
0: Is wel een dingetje, want dat country-achtige is dit jaar heel populair, ook in de Verenigde Staten dus. Want daar is dit een van de grootste hits van dit moment. Lijkt me wel maar wat weinig beat om in de playlist van Top te geraken. Dus misschien de perfecte track om eens in de beatblender te steken bij Bram en Thibaut. Want ze zijn terug vanavond tussen 4 en 6 in de avondspits. Ik weet niet of ze het gehoord hebben, maar ze kunnen er maar hun voordeel uithalen. Dit is Nina Sky, Move Your Body.

0: Ik krijg dan niet om u, hè.
1: Zat ik het al dus kies gezegd? Kijk de kip bij Hoosjes, Aftrux en Locristi.
0: Gooses, mijn geen op nee.
1: Het moet weer al juist zien, wij.
0: www.gooseshefdrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands Aftrucks.
1: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
0: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
2: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2, vanaf slechts €23.290. Kia Begin, in Oostende en Brugge, of begin.be.
3: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Start het najaar goed.
5: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
4: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
5: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

is vorige week niet zo goed afgelopen in Hit of Shit voor Mami, de nieuwe van Jugal. Bart-Jan heeft in de Top Hit 40 alle stemmen van de week opgeteld en het resultaat was shit. Ik steek vandaag dus een nieuwe track in Hit of Shit. Een nieuwe track die jij straks mag beoordelen is sowieso voor na 10 uur. En dus ook na Maroon 5 en Christina Aguilera.

kan nog steeds topstudent 2026 worden en dat kotfeest voor jou en al je kotgenoten binnenhalen. Je moet je wel heel snel gaan inschrijven op topradio.be, want vanavond beginnen Bram en Thibaut al finalisten te selecteren. Na 10 uur ga ik je nog eens vertellen hoe ze dat precies gaan doen. Dit zijn Ella Henderson en Rudy Mantle nog.

0: Er lijkt geen schot in de zaak te komen bij de Vlaamse begrotingsgesprekken. Na gesprekken per partij van morgen zit minister-president Diependalen nu opnieuw samen met zijn topministers, dus van N-VA, CD&V en Vooruit. De regeringspartijen hebben de hele nacht vergaderd. En de deadline komt dichterbij, want om 2 uur moet Diependalen zijn besparingsplannen uit de doeken doen in zijn septemberverklaring in het parlement. Het vaccinatieseizoen begint. Dat betekent dat je bij de huisarts opnieuw je prik kan gaan halen. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Je hoort viroloog Steven van Gucht.
1: Door het nu te versterken zien we dat het effect 20% beter is. Dat is nog altijd niet 100%, maar het is toch wel significant betere bescherming dan het oude vaccin bij mensen boven de 65. Dus het biedt echt wel een voordeel, ook al blijft de bescherming nog altijd gedeeltelijk.
0: Het versterkte vaccin geeft wel iets meer kans op bijwerkingen. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
2: Het is 9:55 en de files op onze Vlaamse snelwegen beginnen wat af te nemen. Ik heb er nog 3 waar je een kwartier of meer verliest en ik begin waar je het langst moet aanschuiven. Dat is op de A12 van Brussel naar Boom, een half uur extra tussen Londerzeel Industrie en Breendonk. Op de E313 van Lummen naar Antwerpen een kwartier extra tussen Massenhoven en Wommelgem. En ook nog een kwartier erbij op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen-Woluwelaan.
3: Dit is Top! Alexander Balkens.
2: Je maandagochtend is gevuld met veel goede muziek. Zometeen Kygo, Take Me Back en beginnen met Ed Sheeran. Dit is Bad Habits. Goedemorgen.
3: Top.

Over een paar weken staat Thibaut achter de potten in de keuken van de topstudent 2026, want wij zorgen voor een onvergetelijk kotfeest om het academiejaar mee af te trappen, inclusief DJ-set van Simon T, drankjes en uitgebreid pasta-buffet. Jij bezorgt ons gewoon je meest gênante studentenverhaal via topradio.be. Bram en Thibaut lezen al die inzendingen en kiezen de vier leukste eruit. En die studenten verwachten we vrijdag voor de grote finale bij Wouter.

0: 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Joehoe.
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
6: Bepat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
7: Ah, ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
9: Dat Imo!
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Oh nee!
11: Oei, wat is er?
12: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
11: Oei?
12: Ja, wat nu?
11: Ik bel direct de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
14: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
15: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
16: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
17: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
16: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
17: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
16: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
18: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.

Lady Gaga, The Dead Dance. Timmy Trumpet, die staat elk jaar in onze Dance Top 1000 met Freaks. Tell me where the freaks at. Eind oktober komt hij met een gloednieuw album, Revelations zal dat heten. En hij heeft vorige week een eerste single van dat nieuwe album uitgebracht. Chase the Feeling, zo heet de nieuwe track van Timmy Trumpet. En je gaat hem zo meteen voor de allereerste keer horen hier bij Top in Hit of Shit. Dat is voor over een dik kwartier. Deze kwam aan het eind van de zomer als hit daaruit.

0: Tinoro, Gigi D'Agostino en In My Mind. Timmy Trumpet heeft ook nieuwe muziek uit in aanloop naar zijn nieuwe album. Dat komt eind oktober ergens uit, over een kleine maand dus. Die nieuwe single is er nu al en je hoort hem straks in Hit of Shit. Het is 10:30 en ik heb nog één plek waar je meer dan 10 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de A12 van Brussel naar Boom. Daar is een ongeval gebeurd tussen Londerzeel Industrie en Willebroek. Je moet daar 20 minuten bij tellen.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op... Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
7: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Mami van Google kwam vorige week als shit uit Hit of Shit. Het was nog heel even spannend, maar dat was uiteindelijk wel de uitslag. Nieuwe week, nieuwe potentiële hit om te beoordelen.
1: Hit of Shit.
0: Want eind oktober brengt Timmy Trumpet zijn nieuwe album uit. Hij is daar al volop naar aan het teasen. En vorige week heeft hij een eerste single van die plaat uitgebracht. Chase the Feeling, zo heet hij. Jij mag er deze week dus elke voormiddag je ongezouten mening over geven. Ik ga hem voor de allereerste keer ooit draaien. En jij moet gewoon luisteren en daarna in de Topradio BE-app sturen wat je ervan vindt.

0: Het is de nieuwe van Timmy Trumpet, Chase the Feeling. Gloednieuw en voor de allereerste keer bij Top, maar mag jij ook vaker passeren in de playlist? Stuur nu jouw mening door in de vorm van hit of shit via de Top Radio BE-app.
1: Dit is Top. We make you
2: move. Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
3: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Schatje, wat doe jij op die ladder?
5: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
6: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Geen zittend gat, wel goesting.
12: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
13: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
12: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
13: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
14: Start het najaar goed.
15: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
16: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
17: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
18: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
19: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
20: Wat lief?
19: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
21: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op kopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: De nieuwe track van deze Jugal heeft het vorige week niet gehaald in Hit of Shit, maar nieuwe week, nieuwe track om te beoordelen. En het is deze week de nieuwe van Timmy Trumpet, Chase the Feeling. Het is de eerste single van zijn nieuwe album dat eind oktober ergens zal uitkomen.
1: Hit of Shit.
0: En jij mocht er vandaag dus voor de allereerste keer je mening over doorsturen in de Top Radio BE-app. Glenn uit Lokeren heeft dat gedaan. Vindt het een hit? Leuk opzwepend deuntje stuurt hij. Alain uit Brugge vindt het shit nogal 13 in een dozijn, zegt hij. Silke uit Zuid-Leeuw vindt het aan de zomerse kant, maar wel een hit. Giel uit Haagt zegt hit. En Koen uit Brakel vindt het maar niets. Shit stuurt hij. Voorlopig nog een beetje 50-50, maar je hebt sowieso de hele week om te beslissen. Ik draai Chase the Feeling van Timmy Trumpet elke ochtend rond de 20 voor 11 zal dat zijn. En vrijdagmiddag gaat Bart-Jan dan alle stemmen optellen in de Top Hit 40. Dan gaan we definitief beslissen of het hit of shit wordt.

0: Essing, je hoort die nieuwe van Timmy Trumpet. Sowieso de hele week nog rond 20 voor 11 in Hit of Shit. Jouw mening blijft dan uiteraard meer dan welkom in de Top Radio BE-app. En vrijdagmiddag telt Bart-Jan alle stemmen op in de Top Hit 40.
1: Dit is top.
0: Bijna 11 uur, zometeen niet zwansen maar dansen met Koen van der Sloten. En ik heb nog Eli Oaks Running Around.

0: testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: De Missed You Dutchess van Connections.
2: En, hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien.
2: Goh. Ja? Zeiden de olifanten in Koei Boerin National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
2: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Tjew, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
2: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
8: Het nieuws van 11 met Niels.
9: Een goedemorgen. Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. De feiten gebeurden gisteravond. Het labo en de wetsarts kwamen ter plaatse. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Hij wordt vandaag ondervraagd. Er loopt een onderzoek om na te gaan wat

0: De Kazachse Elena Rybakina blijft de nummer 1 bij de vrouwen. Alexander Bloks kent trouwens een tegenstander van het ATP-toernooi van Tokio in Japan. Hij neemt het op tegen de Monegask Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Bloks zelf staat 27ste. Het is de eerste keer dat de twee tegen elkaar spelen. Zizou Bergs speelt dan weer tegen de Tsjech Jiří Lehečka. Bloks komt ook nog in actie in het dubbelspel. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
1: Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de A12. Dat is vanuit Brussel tussen Willebroek Zuid en Noord. Op dit ogenblik 15 minuten bijtellen. Daar is een ongeval gebeurd.
2: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
1: Op een maandag kan je al eens het gevoel hebben...
3: We zitten hier allemaal tegen ons goestingen.
1: En Laura Wolf die heeft hetzelfde gedacht.
2: Top.
1: Dit is No Stress.
2: Top.

Je mag dit meezingen, maar wel een beetje opletten. Als de baas in de buurt is, je weet hoe dat gaat. I don't wanna work today. Laurent Wolf, en dat was No Stress vandaag op maandagochtend. Een hele goede morgen. Hopelijk heb je een fijn weekend gehad en denk je van, wel ja, ik heb er goesting in vandaag. Een nieuwe week, ik zie het helemaal zitten. Is het vandaag een speciale dag? Wel, het is vandaag Dag van de Stad. Die van Antwerpen denken al meteen, ah, de Dag van de Stad. Maar nee, ik kan dat niet.

Dag van de stad. Dag van de stad, maar dus alle steden die staan vandaag in de picture. En ook in België. We hebben heel veel mooie steden. Ik vind dat altijd, als je zo van die foto's ziet van onze steden, dan heb je altijd het idee van, amai, dat is mooi. En je staat er veel te weinig bij stil, dus je moet niet altijd naar het buitenland gaan om mooie dingen te zien.

0: Tijd om de chacoche boven te halen met Casseur en Ray. Dat was Prada. En dan moeten we even dit... Ik heb het knopje kapot gemaakt. Oh, jongens toch. Dat was te denken. Even dit.
1: De zwans van de dag.
0: Yes, want het is alle hens aan dek op dit ogenblik in de wedstraat. Matthias Diependaal. Ja, het is Matthias die het allemaal moet gaan doen. Ik ben een beetje in de war, omdat je de begroting hebt in Vlaanderen, maar je hebt ook de federale begroting. En ja, ze zijn het aan het proberen in orde te brengen en compromissen vinden. Zo gaat dat dan allemaal. En het ging er ook een beetje over afgelopen weekend in VTM-nieuws. Frederik de Gucht, die had het dan meer bepaald over de timing bij Stef Wouters.
2: Dat is nu eens typerend voor deze regering. Weet u wat het verschil is met op tijd klaar zijn? Met op tijd klaar zijn en te laat klaar zijn, dat is er vroeger aan beginnen. We zijn 2 maanden tijd verloren.
3: Ja, ik ken eerlijk gezegd, en ik ga toch ook al 30 jaar mee in de journalistiek, geen enkele regering die haar begroting voor datum klaar had.
2: Daar ben ik het niet mee eens.
3: Nachten doordoen is een beetje een ziekte van de politiek in dit land.
0: En wat we vooral willen weten, was het afgelopen nacht met eten bij? Ja, maar ja, is de Matthias om pizza geweest of niet? Ik hoop van wel.

0: De beste Wolf aanmaken. Dat kan tellen.
1: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
6: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
7: NMBS! Yes!
8: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
10: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
10: En die prijzen, zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
10: De Ford Puma vanaf €19.900.
11: Yep.
10: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
11: Oké.
12: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
13: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
14: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: duidelijk iemand goed begonnen aan deze maandag. Peggy Goo and it goes like na na na na na na na. Wat dan anders gezongen. Ja, misschien heb jij je zondag ook wel doorgebracht in de zetel en dan weet je eigenlijk al over wat ik het ga hebben. Het WK wielrennen en Remco Evenepoel en Wout van Aert, ze hebben het jammer genoeg niet kunnen doen. Ja, en soms moet het ook allemaal een beetje meezitten. Evenepoel zelf had dit te zeggen.
1: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd en... Vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: Ja, zo gaat dat dan natuurlijk in het wielrennen. En dus, ja, ze hebben het niet gehaald. Het is, McNulty, zo heet die man, McNulty. Een nul is het alleszins niet. Hij blinkt helemaal met zijn medaille. Het ziet er echt heel mooi uit.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I dream

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japandi.
8: Ibiza. Ruim.
9: Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vanavond Belgische kost?
15: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
17: Amai, ik ben zo blij!
16: Spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
17: Amai, ik ben echt hyped!
16: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8. Station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
18: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

0: Ja, dit stemmetje, is dit nu Prospa of is dat nu Clooney? Of toch iemand anders? Of hebben zij gewoon de muziek gemaakt en was er eigenlijk nog iemand anders bij? Dat zou ook kunnen. Prospa en Clooney. Eigenlijk had ik het eerst eens moeten uitzoeken voor ik daarover begon. Specialiteit van het huis, excuses. Maar we gaan iets anders uitzoeken op deze maandagochtend.
1: De Zwans uit de krant.
0: Ik ben op dit ogenblik eens in het laatste nieuws aan het bladeren. En ik ben een verhaal aan het lezen dat zich afspeelde zaterdag op zondag. Het gaat over de brandweer die urenlang heeft moeten blussen. De Antwerpse haven was het te doen en het was in een opslagplaats voor afval. De interventie nam een geruime tijd in beslag. Maar zondagochtend was de brand volledig onder controle. En dan konden de ploegen terug naar huis gaan. Geen gewonden gevallen. Maar ik was me dan even de bedenking aan het maken. Dus op een plaats waar afval lag, dat misschien wel klaar lag om verbrand te worden. Dus eigenlijk, allee, was dan een win-win. Ik zeg het, we gaan het moeten onderzoeken.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
3: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist zien, hè.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
2: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madam. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een camionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat we er van modu van dat ingericht hebben. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madam. Modu van. Wie er maakt je camionette een zak slimmer.
5: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je camionette, een zak slimmer.
6: Amai, hé, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog volk, de vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
7: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
8: Luister tot...

0: En geen Belgium, hè. Dus al die landen zit hij op te sommen. Of toch heel veel landen. En België staat toch hoger dan Nederland? Marketing zal het wel zijn, ja. Het WK-lied 2026, Die Die, Shakira met Burna Boy. Ja, en ik was over die brand begonnen van afgelopen weekend. Brand bij een afvalbedrijf. En ik maakte de bedenking dat die spullen die daar liggen toch moeten verbrand worden. Maar Peter die heeft even nagedacht.
1: Ja, maar normaal verbranden ze dat in een gecontroleerde omgeving. Als het gewoon op het domein aan het branden is, kan dat overslaan op huizen natuurlijk. Hè. Dat lijkt me dan geen win-win.
0: Goed dat jij wel even hebt nagedacht voor je iets gezegd hebt.
1: Pakken.
0: Zometeen gaan we iets doen waar je geen verstand voor nodig hebt. En dat is gewoon genieten van de zotste 60 minuten op de radio op de middag. Niet zwansen maar dansen gaat in de mix. En dit, oh la la, echte topclassic.

0: via DAB+ en de Topradio BE-app.
1: Een goedemiddag. Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Journaliste Katrien Sales.
2: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend, maar volgens onze informatie zijn de twee vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor en dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
1: Het is onduidelijk of Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring haalt. Hij moet over 2 uur in het parlement uitleggen waar hij gaat besparen om de begroting rond te krijgen. Er ligt nu een finaal offer op de tafel, dat hoort politiek journalist Rob van Erk.
3: Het is voor het eerst na een zeer lange nacht onderhandelen dat we voorzichtig positieve geluiden horen van binnen. In dat nieuwe voorstel zijn wat maatregelen verdwenen die vooral voor vooruit eerst moeilijk te verteren waren. En dus horen we nu van de 3 partijen dat een akkoord nog mogelijk zou moeten zijn.
1: Maar de tijd dringt dus. De politie van Avelgem in West-Vlaanderen zoekt nog altijd naar de bestuurder van een Porsche. Die richtte gisteravond een ravage aan en sloeg daarna op de vlucht. Hij ramde eerst een IMO-kantoor, slingerde dan naar de overkant van de straat en kwam tot stilstand in de gevel van een Carrefour-supermarkt. De passagier werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet dankzij camerabeelden wel wie er achter het stuur zat. 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
4: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar een specialist. Je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code.

0: Husband. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag voor €136. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 29 graden, met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
1: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwansen, maar dansen. Mixed by DJ W.

0: De middag is begonnen, de lunchpauze met Niet Zwansen Maar Dansen. En dit is het liedje van... Hey. Hoe?
1: Ja, dat stort mensen ook, ja.
0: Nee, de mensen willen meedoen. En jij mag meedoen. Het is tijd om helemaal jezelf te zijn. Geen schaamte, alles kan, alles mag. Here we go.

0: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top.
1: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna, relax, saus erover.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, ons huis is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Zeg schat,
10: ja?
11: Die badkamer, daar is een lek geweest.
10: Oei.
11: Dat is een zwembad. Wat nu?
10: Oh, ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
15: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
16: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
17: Leonidas.
18: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
19: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
18: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
19: Oh, met praline. Nee, die gouden.
18: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
14: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
12: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.
1: Top! We make you move!
13: Wat als wij op maandagmiddag even doen alsof het weekend is begonnen?
4: Dat is totale waanzin. En u weet dat ook, dat is totale waanzin.
13: Quickie, maakt u niet zo dik, blijft kalm. We gaan samen een feestje bouwen. Ja? Allee, het is goed.

0: En als jij even wil inchecken...
1: Maar ik kan even goed tegen een lantaarnpaal praten. Allee, come on.
0: Nee. Een babbelke slaan met ons. Dat kan via de Topradio BE-app. En nu weet je wat je moet doen. Dit is... Rasputin.

0: Zouden we dit even in de agenda kunnen zetten? 28 september 2026, voor het eerst op top, Westlife.
1: Oké, let's go.
0: En als onze muziekredactie aan het luisteren is en ze denken van kom, we hebben misschien nog iemand nodig. Ja, ben kandidaat hè jongens.
2: Met wat moeite jij u eigenlijk?
3: De beste volle van maken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maffa.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Oh, zalig, hè.
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
15: Dit is top. Koen van der Sloten. Niet zwanzen, maar dansen.

through this, what comes next will be marvelous.

Als jij gisteren ook hebt genoten van het zonnetje, als jij ook een beachbarke gedaan hebt, dan heb je waarschijnlijk ook een geweldige zondag gehad. Dit is zo'n beetje de vibe. Zijn daar kinderen op de achtergrond? Ja, de ideale setting.

0: Schatje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
7: VR. Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met een camionet?
8: Camionet? Een vlamionet? Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
9: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Ga jij in die kleren naar dat feest?
12: Is het niet goed?
11: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
13: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
14: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
15: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
16: Wat lief?
15: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
17: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezierwinkel.
18: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Een vallenhersteller poederlaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
19: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
7: Luister op Schaamteloos.

0: Vanavond spelen de Rode Duivels en laat ons hopen dat we nog eens zo'n momentje hebben.
1: Voorzet van Trossard in de box. En daar zit hij de dag. En ik

0: En dit is zo'n track die we al veel te lang niet gespeeld hebben.
1: Hier is Rome.
0: Maar wat weet jij ervan? Allee, jong. Allee, mag je wel nog een woordje zeggen?
1: We will always do what is necessary to protect
2: niets van.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise.
2: Mm-hmm.
3: En dan ook nog 2...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
6: Het is 1 uur en Niels heeft nieuws.
7: Goedemiddag. Er komt geen septemberverklaring om 2 uur vanmiddag. Dat was wel de bedoeling, maar de gesprekken over de Vlaamse begroting zijn tijdelijk geschorst nadat een van de kabinetchefs van Vooruit onwel geworden is. Politiek journalist Karel Latré.
8: Een kabinetsmedewerker van Vooruit en het zijn de ministers Genet en de prater van Vooruit die samen met de minister-president Diependaele hebben beslist dat eigenlijk nu op dit moment dan en onder deze omstandigheden de gesprekken niet verder kunnen gaan. En ze gaan nu nog bekijken wanneer en of ze vandaag later nog zullen samenzitten.
7: Het is niet duidelijk hoe ernstig hij eraan toe is. Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn 2 vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Journaliste Katrien Sales.
9: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend, maar volgens onze informatie zijn de 2 vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor en dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
7: 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
10: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist, je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat kei ver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè? Ook jongeren. Hè?
7: De organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu zo'n €94 en dat is een stijging met

0: aanvallen uit te voeren. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 29 graden, met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
1: Eén lange file op de E313 richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost schuif je momenteel 20 minuten aan.
2: Dit is Top! Bart-Jan de Prateren.
1: We maken van een rare maandag een dag om te onthouden. De muziek is top vanmiddag. Ik start bij Justy en Sam Harper.

jij het ook zo ervaart, maar ik vind het een rare maandag. Dat weer alleen al. De studio's van Top die zijn in Gent. Al de hele dag is het hier aan het miezeren bij een graad of 20. Terwijl je weet dat in het oosten van het land 27 graden is. Dat is een van de weinige keren waarvan ik denk ik zou liever verhuizen. Maar goed, morgen delen we wel in die hoge temperaturen, kijk ik naar uit. Zometeen in de Spinback keren wij terug naar de vierde week van september 2019. En mag jij kiezen tussen twee

Vandaag in de Spinback terug naar de vierde week van september 2019. Dat is 7 jaar terug. De N-VA, Open VLD en CD&V die vormen samen een regering. En de regering Jan Bon is begonnen op dat moment. En in diezelfde vierde week van september 2019 was er een gigantische klimaatmars in Manhattan in New York, waarbij Greta Thunberg meer dan 250.000 jonge demonstranten toesprak en eigenlijk haar stempel wou drukken en zich wou laten horen bij de Verenigde Naties, omdat een beetje later daar werd beslist over het klimaat. Het waren grote betogingen die we deze dagen niet meer zien, merk ik. In de hitlijsten kon jij onder andere luisteren naar dit. Tones and I met Dance Monkey is een mogelijkheid. Als je deze wil horen, dan stuur je A via de Top Radio BE-app. Wil je deze? Nee, dan wil je... Wacht even. Dance Monkey is A. B is dit hier? Oké, daar heeft hij geen zin in. Ik ga het nog even proberen op deze manier. Misschien dat dit wel lukt. Ook niet. De andere keuze was Rehab met All Around the World. Dat is B. A voor Tones and I, B voor Rehab. Je stuurt het door via de Top Radio BE-app.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder lievers?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
3: Simo!
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

Wij terug naar de vierde week van september 2019. Twee mogelijkheden, twee hits die toen in de hitlijsten stonden. Je kon dit kiezen. Zijn de Rehab. En dan die andere was Dance Monkey van Tones & I. Ik kan je zeggen, die Rehab heeft het gehaald met 84% van de stemmen. Met andere woorden, die krijg je ook helemaal te horen nu bij Top op maandagnamiddag.

0: me.
1: Er is vanavond weer Nations League voetbal. Wij ontvangen Frankrijk in het Koning Boudewijn Stadion, dat trouwens volledig is uitverkocht. Moeten we het zo meteen even over hebben. En ik draai muziek van Joel Corey en Lotus nog eens met Within or Without You. Dat is echt zo een zweefplaat. Als je een moment zoekt op maandag om zo even na te denken over het afgelopen weekend, wel, dat kan straks tijdens dat liedje. Op de weg, twee lange files. E313 richting Antwerpen. Een half uur aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook op de R1 richting Nederland gaat het trager. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je een kwartier.
2: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
3: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
4: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
3: Zeker. En daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
4: Oh, met praline, die gouden.
3: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
2: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond Belgische kost?
8: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
10: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.

Vanavond is er weer voetbal. De Rode Duivels spelen hun tweede wedstrijd in de Nations League thuis, maar wel tegen Frankrijk. Ja, dat is toch een moeilijk iets, omdat Frankrijk hebben we al een aantal keer tegengekomen in heel belangrijke wedstrijden op WK's en op het EK. En daar hebben we er bijna altijd van langs gekregen. Dan konden we eigenlijk zelden of nooit winnen. Of je moet echt heel lang terug in de tijd gaan. Nu, Nations League, laat ons eerlijk zijn, het is iets minder belangrijk. Frankrijk nog altijd wel een heel sterke ploeg, zonder twijfel. Maar Mark van Bommel, die heeft natuurlijk wel al aangegeven van kijk, we gaan hier niet voor een gelijkspel. We willen hier wel degelijk winnen. Dat was ook duidelijk bij de vorige wedstrijd in de Nations League. Hij zal absoluut die overwinning in eigen huis willen binnenhalen. Maar de vraag is, gaat dat lukken? De opstelling is nog niet vrijgegeven. Al zijn er wel al wat namen gelekt die zouden spelen. En ik denk dat hij zonder enige twijfel met diezelfde opstelling kan beginnen als voor het weekend. Die zat goed, toch? Laat ons eerlijk zijn. Vanavond 8:45 voetbal.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
3: Staat Kato dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses af, Trucks en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist te zien, wij.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jor garantie op onder tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
2: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer,
5: geen zorgen.
4: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

zomer is nog maar net gedaan. Eerlijk gezegd, ik voel mij nog een beetje in zomerstemming. Vooral met morgen 27 graden in het achterhoofd. En sommige festivals die lossen nu al namen voor volgende zomer. Zo is onder andere deze madame bij ons te gast. Een klein beetje tromgeroffel mag wel. Ik vind het een mooie naam. Het is Ray. Werchter Boutique heeft ze vandaag aangekondigd. Volgend jaar 26 juni komt deze fantastische, eigenlijk soulzangeres, maar ondertussen lieveling van iedereen, naar ons land. Vooral bekend van deze grote hit natuurlijk, Where is my husband? Ik kijk er vooral ook naar uit om haar te zien, omdat ik haar op tv al een paar concerten heb zien doen. En dat is meer dan de moeite. Tickets kan je nu kopen als je dat wil voor Werchter Boutique.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 2 uur nieuws met Niels.
3: Goedemiddag. De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Krevits onwel is geworden en een kabinetchef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben heel de nacht doorvergaderd tot nu. Politiek journalist Karel Latree sprak met Vlaamse minister-president Matthias Diependalen.
4: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
5: Heeft u al beslist wanneer het kan voor u?
4: Dat ga ik overleggen met de voorzitter van het parlement. Dus die heb ik al gecontacteerd om dit te laten weten. En ik zal straks ook naar het parlement gaan om dat mee te delen. En ook zeer eerlijk aan te geven waarom we dat uitstel vragen.
3: Minister Krevits is trouwens een tijdje uit. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. Er zijn nog veel vraagtekens over de moord in Denderleeuw. Een moeder van 51 en haar dochter van 20 werden dood teruggevonden in hun huis. De zoon van het gezin, een jongen van 17, zit vast op verdenking van moord. Je hoort journaliste Katrien Sales.
6: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drugs, geen sprake van drugs? En is die jongen of zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
3: Er loopt een onderzoek. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
2: Eén lange file, E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op dit moment 20 minuten erbij.
1: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
2: Zometeen spelen we Raad de Plaat. Inzet 2 filmtickets bij Kinepolis die jij kan winnen. Eerst Swedish House Mafia.

dagen. U2 komt eindelijk alweer eens met een nieuw album. In november komt dat uit en het heet Carnival de Luz. Ongetwijfeld zal het gevolgd worden door een tour. En in 1998 ongeveer werd dit ook de inspiratie voor LMC. Hitje van U2. Zeg maar een van de grootste die ze ook maakten.

0: de plaat.
1: Elke dag rond dit uur spelen we voor 2 filmtickets bij Kinepolis. Mag je een film naar keuze kiezen op een avond naar keuze. En dat is altijd leuk, natuurlijk. Ik geef jou een opgave en daarin vraag ik jou om de titel en artiest te herkennen. Want je krijgt niet alle instrumenten te horen en al zeker de zang niet. En dat maakt het dan natuurlijk een klein beetje moeilijker. Spits je oren, ik denk dat het vandaag, omdat het maandag is, wel goed te doen is. De vraag is, wie is dit? Ik hoor het jou zo meezingen in je hoofd. Titel en artiest, stuur je door. De computer pikt er een winnaar uit. We spelen voor 2 filmtickets bij Kinepolis.

0: topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
6: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
11: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
12: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
11: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
12: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
11: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
4: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
13: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.

0: de plaat.
1: In Raad de plaat vandaag was dit de opgave. Ik laat hem nog eens horen. Je hoort geen zang en ook niet alle instrumenten. En ik vroeg jou, wie is dit? Opvallend, eigenlijk geen foute antwoorden, want meestal begin ik daarmee. De computer die pikte er Bjorn uit Tielt uit. Bjorn, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Bart-Jan.
1: Wie was het?
2: Dat was Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss.
1: Denk ik wel, hè. Dat is helemaal goed, hoor. Een heel gekend deuntje, maar je moet er natuurlijk altijd wel de titel of artiest weten aan te knopen. Deed jij goed. 2 filmtickets krijg je van mij, mag je naar Kinepolis. Zeg, wat was het hoogtepunt van jouw weekend de afgelopen dagen? Wat heb je gedaan?
2: Samen met de vriendin wedstrijden met de motor voor de tweede keer dit jaar. Dus naar Brugge geweest was daar Brocanterie.
1: Voelt ze zich veilig? Voelt ze zich veilig bij jou achterop?
2: Ja, heel veilig. Heel veilig. Dat was het goed. Dus,
1: Ze vertrouwt jou, dat is heel belangrijk. Hey, geniet van die films en we maken er nog een fijne maandag van. Hè? Dag Bjorn, tot de volgende.
2: Ja, oké. Salut.

0: vind de song wel een beetje passen bij het weer van vandaag. Toch in het westen van het land waar wij ook zitten met de studio's van Top. Zo'n beetje grauw, miserig. Niet zoveel hoop, al is die er wel, want morgen wordt het 27 graden. Ik ga morgen, dat ben ik zeker, dan zijn we nog altijd september, bijna oktober. Ik ga nog eens een korte broek aandoen. Dat zal misschien de laatste keer zijn in België dit jaar en ik vind dat altijd leuk. Ik kan dat ook niet uitleggen waarom, maar ik draag graag korte broeken. En dat is nog niet zo lang, sinds een paar jaar is dat zo. Misschien is dat bij jou ook zo. Het heeft, dat kan ik wel zeggen, het heeft met een bepaalde vrijheid te maken. Dat voel ik wel, dat is wel. E313 richting Antwerpen, daar is het aanschuiven. Tussen Ranst en Borgerhout, je schuift er 20 minuten aan.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
6: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
6: Was dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog 1...
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op te eten? Of?
7: Nee, het is voor...
8: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
10: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
11: Enkel in de winkels van
13: Leonidas.
11: Voorwaarden op leonidas.com.

Sinds een paar weken kan je bij ons in ons land nu ook kijken naar Naked Attraction. Via streams is dat het geval, dus je moet er wel een abonnementje voor hebben. En Naked Attraction, voor iemand die het niet kent, het is een televisieprogramma, een datingshow eigenlijk, waarbij je elkaar leert kennen, maar dan wel volledig naakt. Maar echt volledig naakt. Dus het begint van onder, denk ik, en het gaat zo naar boven. Toch? Oké, ik heb het nog niet gezien, dus ik moet me even verdiepen in de materie nog. Nu, het blijkt nu al dat het natuurlijk niet voor elk beroep is weggelegd. Want blijkbaar heeft ook een politicus uit Menen, iemand die daar in de gemeenteraad zit, deelgenomen aan Naked Attraction. En dat komt daar toch een beetje raar binnen. In die West-Vlaamse stad en ook bij zijn partij. Ik leg zo meteen even uit wat er exact aan de hand is.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar... Na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Start het najaar goed.
8: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
7: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
8: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
9: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
10: Amai, hé, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je leef, maar wel als je bij Bandencenter alle stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller poederlaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
11: Adverteer bij Topradio en ontdek de kracht van top. Mail naar sales@topradio.be. Top, we make you move.

Kijk, deelnemen aan een televisieprogramma is altijd wel leuk, maar er is natuurlijk wel een verschil tussen deelnemen aan blokken of deelnemen aan Naked Attraction. Nico heeft dat nu ook ondervonden. Nico is een gemeenteraadslid in Menen en heeft deelgenomen aan Naked Attraction. Op streams is dat tegenwoordig te zien. Dus je leert nieuwe mensen kennen, je leert een nieuwe partner kennen, maar dat is wel helemaal naakt. En dat wordt ook zo helemaal op televisie getoond trouwens. Er zijn geen blurs, je ziet gewoon alles. Ik denk dat het niet voor elk beroep is. Ik denk dat het een beetje moeilijk is als je gemeenteraadslid bent of je bent slager in het dorp. Dan ga je dat, als iedereen jou kent, is dat toch een beetje raar als je daaraan deelneemt. Aan de andere kant heeft die man natuurlijk ook recht op de zoektocht naar een nieuwe liefde en naar een partner. En hij doet dat natuurlijk in zijn privé. Dus je kan daar wel degelijk over discussiëren. In ieder geval, in Menen is het kot momenteel te klein. En er wordt een beetje raar gekeken naar het feit dat Nico dus in zijn blootje op televisie

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: Het is 3 uur en Niels heeft nieuws.
4: Een goedemiddag. De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Krevits onwel geworden is en een kabinetschef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben heel de nacht doorvergaderd tot nu. Politiek journalist Karel Latree sprak met Vlaamse minister-president Matthias Diependalen.
5: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers dan onszelf belangrijker is. En dan, dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
6: Heeft u al beslist wanneer het kan voor u?
5: Dat ga ik overleggen met de voorzitter van het parlement. Dus die heb ik al gecontacteerd om dit te laten weten. En ik zal straks ook naar het parlement gaan om dat mee te delen. En ook zeer eerlijk aan te geven waarom we dat uitstel vragen.
4: Minister Krevits is trouwens een tijdje uit. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. Het was vorige week weer lang aanschuiven aan de paspoortcontrole op de luchthaven van Zaventem. Dat bevestigt de luchthaven zelf. Voor passagiers van buiten Europa liep de wachttijd op tot wel 5 uur. De problemen op de luchthaven houden al langer aan. Vroeger konden passagiers uit bepaalde landen zoals de VS automatische poortjes gebruiken. Maar door de nieuwe Europese regels moet iedereen bemande controleposten passeren. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin werkt naar eigen zeggen aan een oplossing. Zo worden er extra politieagenten opgeleid. En de 5 verdachten die een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Het zou gaan om 20ers uit Londen. Wat hun motief was, blijft wel onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land, opklaringen in het oosten, maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
2: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
3: Straks een vergeet mij beatje van Chris Brown, maar eerst Sean Paul, Clean Bandit en Anne-Marie samen in Rock Goodbye.

Shakira is in Madrid momenteel. Die is daar bezig aan een heel lange concertreeks. Ik dacht dat het er 11 of 12 waren na elkaar. Om dan weer even rust te nemen. En dat is echt iets wat artiesten tegenwoordig vaak doen. Ze blijven in één plek. En dan gaan ze daar een aantal concerten doen in plaats van toeren.

De zomer van 2026 is in ieder geval niet de zomer van Like Mike. Hij was er al niet bij op Tomorrowland en daarvoor was hij eigenlijk ook al uitgevallen. We zijn ondertussen eind september en hij is er nog altijd niet bij. Als zijn broer gaat DJ'en bijvoorbeeld, morgen is dat weer het geval. In Ibiza natuurlijk, waar ze de residentie hebben in Ushuaia op woensdagavond. Dan krijg je Dimitri Vegas alleen. Ik vraag me af wanneer hij terugkomt. Laat het snel zijn. Dit is Higher Place.

0: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
1: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
2: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek? NMBS!
3: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
4: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit.

0: Info en tickets via slagerfestival.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Ah, schat, kijk, het is nog de lucht. Oei, oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb
4: wel voor. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. It's a
5: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Vergeet mij bietje.
1: Het Vergeet mij bietje. Vandaag is er een van Chris Brown. Nog lang voor hij eigenlijk bij iedereen, bij het hele grote publiek is doorgebroken. Want dat was pas echt met Yeah Three Times, denk ik. Dat was ook zijn grootste hit. Dit was de voorloper van zijn tweede album en dat heette Exclusive. Het liedje Forever is ook geproduceerd door Timbaland. En dat hoor je dan altijd van verre aankomen. Die heeft echt zijn eigen sound. En het leuke aan dit nummer van Chris Brown is dat er zo'n beetje techno- en dance-invloeden in zitten. Luister nog maar eens naar dit Vergeet mij bietje. Het heet Forever.
0: Een Vergeet mij bietje.

0: Zometeen een ex-nummer 1-hit uit de top hit 40. Hugo komt eraan met Moving to the Sun, die er hopelijk morgen wel is, want vandaag is het in het Westen een beetje droevig weer. En een grote hit uit het jaar 2000 zijn de Mary Mary. Met Shackles gaan we ook draaien bij Top zometeen. Op de weg gaat het moeizaam, vooral op de E313 richting Antwerpen. Het is een uur aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook op de R1 richting Nederland verlies je tijd door een ongeval tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten erbij daar.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja. Je droomhuis staat
4: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Code Yellow!
8: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
9: Maffa.
8: Lidl, dat kan tellen.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
2: Oké.
8: In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
12: Ah, ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder, liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
14: Dat Imo!
15: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
18: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
19: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
20: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
21: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: idee dat we dan toch naar het Eurovisie Songfestival gaan volgend jaar. Er was heel veel twijfel over. En dan hoorde je al de reacties de afgelopen dagen ook, vooral van heel veel artiesten, die ja, zo'n beetje met de vinger wezen. Maar ja, wie gaat er dan gaan? Dat is geen cadeau. Zou je dat wel willen doen als artiest? Nu naar het Eurovisie Songfestival en dat soort zaken. Het was een beetje de omgekeerde wereld. Daarom heb ik een voorstel. Ik stel voor dat we gaan voor een DJ-act. Dus in plaats van een artiest die echt zingt, een DJ-act. En wie kunnen we dan beter sturen naar het Eurovisie Songfestival voor België dan Ruben van Gucht? Ik ga het, Rubens, is dat iets voor jou? Zou jij dat willen doen?
1: Blijkbaar kan dat allemaal. Ja. Eén, blijkbaar kan dat allemaal. Ja, het is mijn leven.
0: Ja, voilà, dus hij zou het doen. Het is zijn leven dat beslist hij zelf. Dus ik denk dat we daar kans mee maken. Zij won het Eurovisie Songfestival 2 keer. Dit is Loreen bij Top. Tattoo.

0: Sjoesje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
4: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
6: Zeg, Sjokke, jij staat precies minder aan een afpomp.
7: Ga zo waggeren, ja. Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
8: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
9: Ga jij in die kleren naar dat feest?
10: Is het niet goed?
9: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
11: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real men's wear.
12: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
13: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
12: En handen die vanzelf werk zien.
13: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
12: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
13: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
14: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
15: Wat blieft?
14: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
16: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond Belgische kost.
3: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Horta, horta, voeta.
7: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
8: Ai, poesje.
7: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kat.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
6: Horta, Horta.
7: Compleet zot van tuin en dier.
9: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
10: Met nu de topheadlines die van 4 uur.
11: Goedemiddag. Vlaams minister-president Matthias Diependalen legt woensdag om 2 uur zijn septemberverklaring af. Normaal gezien zou dat vandaag al gebeuren, maar er is nog altijd geen akkoord over de Vlaamse begroting. Nadat CD&V-minister Krevits onwel is geworden en een kabinetchef van Vooruit werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers hadden de hele nacht vergaderd. Morgen gaan ze wellicht opnieuw aan tafel zitten. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw komt rond deze tijd voor de jeugdrechter. De jongen van 17 zou zijn moeder van 51 en zus van 20 met een bijl gisteravond hebben gedood. Waarom blijft onduidelijk? Je hoort journaliste Katrien Salens.
12: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drank, geen sprake van drugs? En zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
11: Er loopt een onderzoek. De 5 verdachten die gisteren een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Zo gaan om 20ers uit Londen. Wat hun motief was, blijft onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Iran ontkent alle betrokkenheid. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land. Opklaringen in het oosten. Maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
10: 4 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je een kwartier of meer kwijt bent. Op de E313 richting Antwerpen, daar ben je een uur en een kwart kwijt tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan 25 minuten erbij tussen Antwerpen West en Borgerhout. Nog op die Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. En tot slot op de A12 richting Antwerpen 17 minuten erbij tussen Poldervliet en Antwerpen Noord. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
9: Dit is Top. Bram en Thibault.
10: Wij gaan samen aanschuiven met goede muziek. Henri PFR hebben we meegebracht. En zo meteen Jennifer Lopez en David Guetta. Ze komen eraan.

0: en Tibo.
1: Het is maandag vandaag na een druk weekend.
2: Echt blij van jullie allemaal terug te zien.
1: En aandachtje doordoen op zoek naar de miljarden die bespaard moeten worden in het Vlaams parlement. Is er een Vlaams minister onwel geworden? Heb je dat verhaal gehoord?
3: Waarom bent u gewoon niet eerder begonnen? Wat heeft u heel de maand september gedaan als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet u met zekerheid dat hij gebuist zal zijn.
1: Ja, gebuist of niet, dat weten we dan woensdag, want de septemberverklaring die we dus vandaag verwachten in het Vlaams parlement is uitgesteld naar komende woensdag.
4: Wij gaan straks trouwens in de uitzending een echte student zijn rapport geven. Misschien wel de topstudent waar we naar op zoek zijn.
1: Dat hangt dan een beetje van het verhaal af. We zijn op zoek naar een sappig studentenverhaal, een soort van studentenfeel eigenlijk. Dus kom je later vandaag sowieso te weten. Eerst DNCE. Goedemiddag. Cake by the Ocean. Oh.

0: Wat zijn op deze maandag de meest gegoogelde woorden? Dat weten wij.
1: Vandaag om
0: 8 uur vanochtend
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Brandon McNulty.
2: Of met andere woorden, de wereldkampioen wielrennen. Wie dat op voorhand had durven gokken, die is vandaag rijk, denk ik. Want niemand had verwacht dat de Amerikaanse McNulty wereldkampioen ging worden.
0: Ik had eerlijk gezegd nog nooit van die naam gehoord.
2: Je bent zeker en vast niet alleen. Het is eigenlijk de meesterknecht van een zekere Tadej Pogacar. Je kent hem wel. Dus ja, daarmee dat niemand eigenlijk had verwacht of dat die McNulty ging winnen. Ze hadden hem zeker niet als favoriet opgegeven. Mm-hmm. Maar Team Amerika, die hebben het gewoon heel goed gespeeld. En ik moet eerlijk toegeven, het was gewoon verdiend. Ik vond het een verdiende wereldkampioen. Hij was gewoon veel te sterk en hij mag dus een jaar de regenboogtrui dragen.
0: Wereldkampioen wielrennen Team Amerika. Heeft Trump daar een soort lange arm gehad? Of zoek ik het weer te ver?
2: Nee, je zoekt het te ver. Want vandaag hebben ze gecheckt en in alle Amerikaanse kranten en er staat nergens iets op de voorpagina's over een McNulty. Dus dat is ook al, dat wil al iets zeggen, dat wielrennen...
0: Het boeit hen eigenlijk
2: niet. Nee, het boeit hen niet.
1: En om
2: 2 uur vanmiddag
1: werd gezocht naar
2: Fortnite.
0: Het voorbije weekend was er het allereerste WK Fortnite in België. In de Lotto Arena in Antwerpen werd er gespeeld. Heel veel verschillende nationaliteiten kwamen gamen. Fortnite is bij ons in België al jaren de populairste videogame. Alleen zijn er niet echt Belgen die eraan meedoen. En dat is op zich wel een beetje vreemd. Nochtans, er gaat heel veel geld in om. In totaal was er een prijzenpot van 1,75 miljoen euro. En het winnende team op dat WK ging naar huis met 350.000 euro. Maar waarom is dat nu zo populair en waarom zijn er geen Belgische deelnemers? Ja, daarover wordt dan bijvoorbeeld gezegd van e-sports in ons land krijgen niet echt de erkenning die het verdient. Dat is een beetje jammer, want ja, het wordt niet erkend als job. Maar ook niet echt als sport. Wat bij schaken wel het geval is natuurlijk en veel andere sporten ook.
2: Maar kijk, schaken is ook geen sport.
0: Ja, daarover kan gediscussieerd worden natuurlijk. Maar goed, iedereen die een beetje neerbuigend kijkt naar gamers, ja, die kan je van antwoord dienen, hè, want dat gamen dat gaat om kritisch denken, communicatie, visuele waarneming, zelfmotivatie, doorzettingsvermogen enzovoort enzovoort. Met andere woorden, dat zou eigenlijk een schoolvak moeten worden.
2: Ah ja.
0: En dat, niet... dat vind je wel goed, hè?
2: Nee, ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dat heb ik wel gedacht. Don't call me baby.

0: speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
7: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
8: Ixina.
7: Info in je winkel of op ixina.be.

0: Ik ben benieuwd of wie die het nog doet.
1: De Beatblender.
0: Onze Beatblender, daar is mee gevoefeld van het weekend. Heb je dat gehoord? Alexander Balkes heeft die even gebruikt dit weekend.
2: Nee, niet gehoord.
0: Dus we zullen zien wat er straks van komt. In elk geval, we gaan doen wat wij elke dag doen. Dat is daar één track in stoppen. Jij kiest welke? We kiezen altijd zo wat liedjes die volgens ons wat extra beat kunnen gebruiken. En dat gaat zeker op voor dit. Keuze 1, Lola Young, grote hit Messi. Wil je die in de blender, dan stuur je 1 via de Top Radio BE app.
3: En keuze 2 is Britney Spears met I Wanna Go.
0: Keuze 2 dus Britney. Jij als grote Britney-fan, ik snap dat je vandaag Britney in de beatblender wil. 1 of 2 nu insturen, ik ben benieuwd.

0: Daft Punk en One More Time. Welke grote hit gaat in onze beatblender? Ofwel dit. Keuze 1 vandaag, Lola Jong en Messi. Ofwel dit. Oké, toegegeven, daar zit al een beetje beat in, ja. Maar dat kan altijd wel nog wat straffen.
1: Extra,
0: hè?
1: Nog meer.
0: Keuze 2 vandaag, Britney Spears, I Wanna Go. Laat maar weten via een bericht in de Top Radio BF. Dus gewoon 1 of 2 insturen. We gaan het ook niet moeilijker maken op een maandag, vind ik.
1: Nee, we houden het simpel. Ondertussen 4 vertragingen van meer dan 20 minuten. Op de E313 richting Antwerpen ben je een uur kwijt tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan een half uur bijtellen tussen Antwerpen West en Borgerhout. Op de A12 richting Antwerpen, 25 minuten erbij tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. En op de E19, daar ben je 20 minuten kwijt tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord.
2: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
3: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
4: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek? NLB, yes!
5: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Gateway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Gateway Bank. Dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op gatewaybank.be.
9: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Welk liedje mag zo meteen finaal in de beatblender? Is dat ofwel... Of toch liever dit? Eén Lola Young, Messi, twee Britney Spears.
1: De Beatblender.
0: Ja, we gaan er niet flauw over doen. De meeste stemmen zijn binnengekomen voor Britney Spears.
2: En blij dat hij is.
0: Meer dan blij dat hij is. Jij bent fan?
2: Jawel, maar ik vind ze tegenwoordig wel een beetje een enge vrouw geworden. Als je zo, je moet eens kijken naar haar Instagram, de laatste post.
0: Inderdaad. Ze post daar zo dingen waarbij je vurig hoopt dat jouw eigen moeder dat nooit doet.
2: Voilà, het is een beetje gênant aan het worden zo.
0: Het is gênant.
2: Het lijkt zo een dementerende vrouw.
0: Maar ze heeft ook twee zonen, hè? Dus die moet het ook af en toe ook eens door die Insta bladeren en denk, oh nee, mama, nee.
2: Ja, stop ermee.
0: Het is genoeg geweest. Goed, wel toffe muziek gemaakt en we gaan die vandaag nog eens door de blender halen.
1: De Beat Blender.

0: vandaag Britney Spears in onze Beatblender. I Wanna Go.
1: Word topstudent 2026.
0: We hebben zoveel gênante studentenverhalen binnengekregen de voorbije week. Ze zijn nog altijd welkom via onze website topradio.be of via de app. Heel veel verhalen met zo lichaamssappen.
2: Ja.
0: Ik kan niet anders omschrijven. Zo in het genre van...
3: Ik was op een kotfeestje en iemand had blijkbaar in een plastieke fles gepist. Maar iemand heeft dat daarna gebruikt als mixer om zijn Red Bull vodka mee te maken. Maar dat was geen vodka. It was pipie.
0: It was pipie.
1: Zometeen bij Bram en Thibo.
0: Bellen we een student om te horen wat zijn of haar verhaal is. En it was not pipie deze keer. Het gaat niet over pipi.
2: Nee.
0: Die zekerheid heb je dan al. Dus ik zou toch blijven luisteren als ik jou was. Eerst hebben we deze nog. Moby en Liv.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
3: Schat, ik had al dus kies gezeten. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist zien, hè.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkel, hè.
2: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat een orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moeder van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moeder van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
1: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
5: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
2: Moduvan. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
8: Wat blieft?
7: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
9: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
10: Amai, hé, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog Volk, de vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out.

0: Student 2026.
1: We zijn op zoek naar studenten met een gênant verhaal. Het kan je de titel van topstudent opleveren.
2: En misschien wel een kotfeest voor jou en je vrienden. We gaan eens bellen met Charles, want die heeft een leuk verhaal doorgestuurd.
1: Ik ben benieuwd, hopelijk neemt hij op. Even luisteren, hè.
3: Hallo?
2: Charles, goedemiddag.
1: Het is hier met Bram en Thibaut van Top.
3: Dag Bram en Thibaut.
1: Jij studeert industrieel ingenieur aan de UGent en jij zit ook in de volleybalploeg van de universiteit.
3: Ja, dat is zeker. Ik speel zelf volleybal.
1: En daar heb jij ook al van alles meegemaakt met die volleybalploeg.
3: Ja, inderdaad. Vorig jaar zijn wij gekwalificeerd naar de halve finale. De halve finale was in Geel, in Antwerpen. Gelukkig konden wij met onze UGent-ploeg met een busje daar naartoe. En achteraf vier je natuurlijk dat je gewonnen bent. Wij moesten dus een drankspelletje spelen, dus ik moest redelijk wat slokken nemen.
1: Ja. Je was redelijk dronken?
3: Zeker genoeg gedronken, ik zal het wel zeggen. Zo kwamen we uiteindelijk terug met de bus in Gent.
1: Mm-hmm.
3: En merkte ik op dat ik mijn jas niet bij had. En ja, in mijn jas zaten mijn sleutels, mijn portefeuille, van alles en nog wat.
1: Oh nee.
3: Dus ik was aan het panikeren op dat moment eigenlijk. Dus ik vond opeens een jas in de bus.
1: Een jas in de bus?
2: Oké, gewoon random een jas. Of was dat jouw jas?
3: Nee, niet mijn jas.
2: Oké.
3: Bleek dat een jas was van een meisje, dat natuurlijk niet zo groot is als zoals ik ben. Dus een jas van eigenlijk heel wat maten kleiner.
1: Ja.
3: Met mijn relatief dronkenschap deed ik die jas gewoon aan.
1: Tuurlijk, ik zou het ook doen. Dat is fun. Je doet een vrouwenjas aan. Hoe zag die jas eruit? Was het een roze jas?
3: Gelukkig was het een zwarte jas, maar wel zo met zo een kap met zo plusjes aan.
1: Ah, ja.
2: Oh, cute.
3: Ik denk echt dat ik er heel goed uitzag. En ja, de avond verloopt verder. Wat uiteindelijk na een aantal uren bleek dat mijn jas gewoon in mijn zak zat. Op dat moment was dat niet zo leuk, want iedereen lachte mij eigenlijk uit.
1: Ja, dat is alle.
2: Wacht, die zak, gaat die gewoon op dat was een rugzak of zo?
3: Ik had die aan op mijn rug.
2: Oh, joh.
3: Ja, jongens. Ik had die gewoon aan op mijn rug.
1: Duidelijk veel te veel gedronken. Ja. Zeg maar, en van wie was die vrouwenjas dan?
3: Ja, van de damesploeg van de volleybal, die daar ook was.
1: En die heb jij gewoon gestolen dan?
3: Ja blijkbaar. Blijkbaar wel. Uiteindelijk heb ik rond beginnen vragen naar de damesploeg. Dan uiteindelijk wel de eerste persoon gevonden.
1: Mm-hmm.
3: En ook dan opeens beginnen op Instagram eerst te sturen met een meisje daarvan. En uiteindelijk daar iets mee gedronken en dan ja.
1: Ja, maar gaat dit naar...
2: Ga verder.
1: Heeft die jas jou een lief opgeleverd, Charles?
3: Ja.
1: Echt waar?
2: Wauw.
3: Fantastisch, toch?
1: Ja.
2: Dus het was eigenlijk altijd al de bedoeling om die jas te stelen.
3: Ja, wie weet.
1: Het was met voorbedachte raden, stel je voor.
3: Ja, dat kan zeker.
1: Oké. Nee, een fantastisch verhaal wel. En is zij tot op de dag van vandaag nog altijd jouw vriendin?
3: Ja.
1: Echt?
2: Oh,
1: super. Mooi. Oké, ben jij vrij komende vrijdag?
3: Ja, de vrijdag namiddag heb ik geen les.
2: Ideaal.
1: Perfect.
3: Ja.
1: Jij bent onze eerste finalist voor de Topstudent 2026. Dus dan zien we jou vrijdag, gaan we spelletjes spelen. En misschien ga jij wel lopen met dat kotfeest en komt Thibaut bij jou op kot koken. Goed?
3: Ja. Dankjewel.
1: Tot vrijdag sowieso.
2: Tot vrijdag, Charles.
4: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met mannen, relax, saus erover.

0: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
1: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: Het is 5:00, het is tijd voor nieuws.
5: Een goedemiddag. Vlaams minister-president Matthias Diependalen stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag om 14:00. Normaal gezien zou hij die vandaag al afleggen. Maar CD&V-minister Grevits en een kabinetchef van Vooruit werden onwel na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Je hoort Vlaams Belang parlementslid Chris Janssens.
6: Als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet hij met zekerheid dat hij gebuist zal zijn. Maar de Vlaamse regering vindt het nodig om over een begroting van 66 miljard euro belastinggeld van de Vlamingen in één weekendje te gaan onderhandelen.
5: Morgen zitten de ministers mogelijk opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny Beels. Vooruit diende daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt niet als een verrassing, vertelt politiek journalist Cara Latree.
7: Ze is eigenlijk een beetje omingeraakt met de partij zelf en ze had een paar incidenten met de partij, tot met Conor Rousseau. Laatste incident was ja, een podcastopname die ze had gedaan met Tom van Grieken van Vlaams Belang en dat ging er wat te gezellig aan toe, terwijl Vooruit als strategie heeft heel hard te zijn voor het Vlaams Belang. Dat was de druppel.
5: Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij. Maar door een motie van wantrouwen zou die partij haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden, is nog niet duidelijk. Bouwmaterialenproducent Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar zijn bouwmaterialen en is er ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. In Avelgem in West-Vlaanderen heeft een man van 33 zichzelf aangegeven bij de politie na de zware crash van gisteravond, dat schrijft HLN. De man ramde met zijn Porsche eerst een IMO-kantoor en kwam daarna tot stilstand tegen de gevel van een supermarkt. Zijn passagier raakte lichtgewond. De man zelf wordt morgen verhoord. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land. Opklaringen in het oosten. Maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
4: We gaan kunnen gaan fileraven, want 5 plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de E313 richting Antwerpen moet je 35 minuten bijtellen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de Brusselse Buitenring 22 minuten extra tussen Wezenbeek Oppem en Diegem-Woluwelaan. Naar de Antwerpse Ring dan richting Nederland 22 minuten erbij tussen Antwerpen West en Borgerhout. Nog op die Antwerpse Ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. En tot slot op de A12 richting Antwerpen. Daar ben je 20 minuten kwijt tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
8: Dat is een serieus lijstje.
3: Dit is Top. Bram en Thibo.
4: Maar zoals je weet hebben wij de perfecte remedie tegen al dat file leed. En dat heet nog altijd de file rave. Zometeen gaat het gebeuren.

0: op weg met Bram en Thibaut naar de maandagavond.
1: Eventjes voor de mensen die aan het werk zijn. Lekker kut voor je.
0: En gelukkig is dat de minderheid van de mensen. De file rave. En staan we massaal aan te schuiven vandaag, want ja, er zijn best wel veel vertragingen van 20 minuten of langer.
2: Ja, 5 plekken waar je 20 minuten of meer kwijt was. Dat was de Antwerpse ring richting Nederland. Twee maal.
0: Bent.
2: Sorry, man.
0: It's happening now.
2: Wauw, sorry.
0: We staan stil.
2: Ja, inderdaad. Mijn Nederlands. Jesus. De E313, de Brusselse buitenring en de A12. Dat zijn de 5 plekken waar je vast staat.
0: Nederige buiging voor al die plaatsen, want dat betekent dat wij 5 minuten lang gaan file raven.
2: Fashion!
0: Sef Santé is er klaar voor.
3: De file rave. Vaststaan is losgaan.
4: Lekker. Echt. Lekker.

0: zag een berichtje binnenkomen van Stien. Ik vind dat de file-rave even lang moet duren als de langste file.
1: Groot gelijk.
0: Maar we gaan de spelregels niet tijdens het spel veranderen. Dat kan niet, hè?
1: Sorry.

0: gedaan.
1: Ah. Het is gedaan, die 5 minuten. Dat gaat razendsnel natuurlijk.
0: 5 files dus van 20 minuten of langer. 5 minuten file rave heb je gekregen van onze DJ Seb Santé. Daar moeten wij toch altijd even van bekomen. Gaan we nu doen met Dua Lipa. Bedankt om zo massaal mee te doen. Altijd feest, zo'n file rave. Morgen opnieuw.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top.
1: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi. Altijd slim.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Instagram lanceert Instagram Plus, dus een betalende versie van Instagram.
1: Bram en Thibo. We make you
0: move. En dan vraag ik mij meteen af, wat kan Instagram Plus dat Instagram de gewone dan niet kan?
2: Wel, één belangrijk punt eigenlijk, om het een beetje samen te vatten. Het gaat een paradijs worden voor de stalkers onder ons. Daar komt het op neer. Je kan gaan kijken wie je stories meerdere keren heeft bekeken bijvoorbeeld. En je kan zelf stories gaan bekijken zonder dat iemand het heeft gezien dat jij die bekeken hebt. Dus je kan echt zo incognito stories gaan bekijken. Met andere woorden, een beetje stalken zeker.
0: Een soort spy-functie is dat eigenlijk. En dat voor €2,99 per maand, want dat zou het blijkbaar gaan kosten, die Instagram Plus.
2: Daar iets voor jou? Nee, ik zou het niet doen. Ik ben een redelijk open boek. En ik denk dan ook altijd, zo, sociale media, die dienen toch juist om open en eerlijk te zijn, of zo. Nee, oh. Ik ben nog zo jong, nog niks meegemaakt. Ja, ik weet het. Nee, ik zou het niet doen. Nee. Ik zou het niet doen. Van mijn mode, als ik een story plaats, of ik bekijk uw story, laat mij zo zeggen, Bram, dan mogen jij weten dat ik naar uw story kijk.
0: Ja, mag je 15 keer achter elkaar? Dat zou ik ook een beetje raar vinden, eigenlijk. Dus misschien goed.
2: Pas op,
0: goed,
2: pas op. Het kan, pas op, je zou verbaasd zijn. Nee, dat klinkt vies.
0: Okay, ja, inderdaad. Ik wil niet met Eddie Snelders in deze radiostudio zitten.
2: Oh,
0: dus,
2: nee.
0: Ah, ja, okay, ja. Voilà. Nee. Hij trekt meteen zijn start in. Dat is goed om te weten. Zometeen bij Top Solar Skin en Malif. Die komen eraan na deze dikke van Silver en Turn the Tide.

0: Ik mis de zomer een beetje. Ging die niet terugkomen nu, die warme temperatuur?
1: Vandaag ging het, zeiden ze vorige week, 30 graden worden.
0: Ja, ik heb iets gemist. Het kan misschien morgen nog gebeuren. Zometeen gaan we een spel spelen waarbij er 750 euro op het spel staat.
2: Amai, zeg.
0: Volle bak is al zoveel waard. Tankbudget te winnen, dus blijf zeker luisteren. Eerst dit overzicht.
1: Ja, eerst nog twee plekken waar je meer dan 20 minuten kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse buitenring, daar ben je een half uur kwijt tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem-Woluwelaan. En op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je 20 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: komt zometeen een belangrijk en spannend momentje aan.
1: Vollenbak!
0: 750 euro tangbudget, dat kan van jou zijn als je 5 Actua-vragen op 30 seconden correct kan beantwoorden. Zino stuurt je via de Top Radio B-app. Hoe kun je meespelen met Vollenbak? Wel, heel simpel, als jij wil meedoen en die 750 euro wil winnen, dan stuur je nu Vollenbak door in de Top Radio B-app. Niet vuilbak of niet vuilzak, wat hebben we nog allemaal al gehoord.
2: Ja, ook niet kattenbak bijvoorbeeld.
0: Nee,
2: Vollenbak. Of zandbak.
0: Ja, wat heb je nog?
2: Wafelenbak.
0: Alles met bak.
2: Allemaal niet juist.
0: Nee.
2: Vollenbak.
0: Vollenbak.
2: Dat hebben we nu toch wel heel goed afgesproken, denk ik. Dus Vollenbak en niets anders. Nu welkom via de Top Radio BR. En dan hang jij misschien zometeen aan onze telefoonlijn. Dat kunnen, hè?

0: schatje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
4: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
2: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Ga jij in die kleren naar dat feest?
7: Is het niet goed?
6: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
2: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
8: Geen zittend gat, wel goesting?
9: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
8: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
9: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
8: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.

0: Just the Way You Are van Molgrab. Zeg,
1: vol een bak.
0: We gaan spelen met Jonas uit Halle. Dag Jonas.
2: Hallo.
0: Zeg, jij bent op weg naar Luxemburg, maar niet voor je plezier, man.
2: Nee, nee, het is voor de werk, ja. Ah. Zeker niet voor plezier.
0: Wat gaat er gebeuren daar?
2: Wij starten een renovatie van de drie CNA-winkels eigenlijk. En we blijven hier tot eind oktober.
0: Aha, CNA.
3: Dat is een lange tijd. Krijg je dan ook kleren van CNA?
2: Ja,
0: nee, nee, dat zit er niet in.
2: Dat ga ik
0: op
2: in het weekend.
0: Jammer. Maar kijk, we spelen wel voor een andere hele mooie prijs. €750 aan tankbudget. Kan jij goed gebruiken voor privévervoer dan? Want ik neem aan dat je nu onderweg bent met een tankkaart van het werk.
2: Ja, ja, dat klopt.
0: Ah, voilà, voilà, voilà. Okay, okay. Goed, je weet wat de spelregels zijn. Volle bak, die is voor jou als je de 5 vragen uit de actualiteit binnen de 30 seconden juist kan beantwoorden. Als je het antwoord niet weet, dan zeg je heel snel pas, want bij een fout antwoord stopt het spel meteen. Dat is belangrijk om te weten, Jonas.
2: Oké, dat was goed.
0: Jij telt af, 3, 2, 1 en dan gaan we aan het spel beginnen. Doe maar.
2: 3, 2, 1.
0: Tegen welk land spelen onze Rode Duivels vanavond?
2: Frankrijk.
0: Wie presenteert het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld?
2: Erik van Looy.
0: Ja, wie zit er achter het bedrijf SpaceX en Tesla?
2: Elon Musk.
0: Hoe heet de partijvoorzitter van het Vlaams Belang die aangeklaagd wordt wegens laster?
2: Dries van Langenhoven.
3: Oh, nee.
0: Dat is niet de partijvoorzitter natuurlijk.
3: Ah, oh, Jonas.
2: Thomas Grieken.
0: Ja, tuurlijk. Tommeke. Godver.
3: Ik dacht...
0: Oei, sorry, ik mag niet vloeken.
3: Ik dacht nu echt... We gaan de confetti hier moeten laten poppen. Ja, en het gaat hier dik feest zijn, want je had nog een seconde of 8 over.
0: En je was goed bezig.
3: Zullen we voor de sport nog de laatste vraag doen?
0: Ja, voor de sport. Welk soort vlees werd door Gaia na onderzoek teruggevonden in onze frituursnacks?
2: Paardenvlees.
3: Oh ja, kijk. Godverdomme. Oh, je had het gehaald. Shit, man.
0: Oh, dat is zo kut.
2: Oh.
0: Jij? Ja. Ja. Goed. Dat is balen. Dat is balen.
3: Dat is balen. Dat is echt waar.
2: Dat is
0: niks aan te doen.
2: Balen, ja.
0: Andere keer beter.
2: Ja.
0: Drink er daar een goeie op in Luxemburg. Ja. Maak je toch nog een leuk tripje.
3: Het is daar goedkoper om te drinken. Dus drink er een op.
2: Of ja, dat toch wel, dat toch wel.
0: Of
2: ja.
0: Neem daar een bidonneke naft mee.
3: Ja, het is
0: ik
3: ook
0: heb
3: goedkoop.
0: Ook horen zeggen dat daar goedkoper is. Goed.
2: Dat was goed.
0: Goed, er komt €100 extra bij in de pot. Dus morgen spelen wij voor €850.
1: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu volle bak via de Top Radio BE-app en speel.

0: Ik zag hier een berichtje binnenkomen van luisteraar Jan. Die je volle bak, dat is mijn dagelijks quizmomentje. Ik doe nu al even mee. Mijn hartslag gaat altijd sneller als die secondes van het wegtikken zijn. We feel you.
1: Ja, ik heb ook stress als ik die vragen moet voorlezen. Zo. Dat is, ik snap het, het is spannend.
0: Tijd om zelf eens mijn kans te wagen, heeft hij ingestuurd. Ja, dat kan morgen, wat morgen spelen we dus voor €850. En ik ben benieuwd of het dan uiteindelijk zal lukken. Zometeen Wouter, veel plezier met hem.

0: Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines met Lore, goedenavond.
1: Goedenavond. Vlaams minister-president Matthias Diependalen trok vanmiddag met lege handen naar het parlement. Hij stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag, nadat CD&V-minister Krevits en een kabinetschef van Vooruit onwel werden na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Je hoort Vlaams Belang parlementslid Chris Janssens.
2: Als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet hij met zekerheid dat hij gebuist zal zijn. Maar de Vlaamse regering vindt het nodig om over een begroting van 66 miljard euro belastinggeld van de Vlamingen in één weekendje te gaan onderhandelen.
1: Morgen zitten de ministers wellicht opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De Partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny Beels. Vooruit diende daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt niet als een verrassing, vertelt politiek journalist Karel Latré.
3: Ze is eigenlijk een beetje in onmin geraakt met de partij zelf en ze had een paar incidenten met de partij, tot met Conor Rousseau. Laatste incident was ja, een podcastopname die ze had gedaan met Tom van Grieken van Vlaams Belang en het ging er wat te gezellig aan toe, terwijl Vooruit als strategie heeft heel hard te zijn voor het Vlaams Belang. Dat was de druppel.
1: Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij, maar door een motie van wantrouwen zou Vooruit haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden, is nog niet duidelijk. Bouwmaterialenproducent Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar haar bouwmaterialen. En is er ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. De 5 verdachten van de vrijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt wel nog verder. Zo onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruiken voor hun aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Wat daar precies besproken zal worden, is nog niet bekend. En in het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. Titelverdediger Union neemt het dan weer op thuis tegen Nijlen uit Tweede Nationale. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog. Minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
4: Dit zijn de langste files, D313. Door een ongeval verlies je tussen de Senderlo en Geel-Oost 3 kwartier. Buitenring van Brussel tussen Wezenbeek op en Mendigem verlies je een 30 minuten. En 20 minuten in Brussel tussen Boulevard en Machelen. En verder ook nog 20 minuten de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout. Op een andere plaats in een vertraging, maximum een kwartier.
0: Dit is Top. Wouter de Vries.
4: Een maandagsfeestje ga ik er weer van maken in de party room. Zometeen Frankie Rizzardo starten met Justine en Sam Harper. Just a little. Top.

0: Nederlandse top DJ Frankie Rizzardo en Shinyuku.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Come on. Het einde van je werkdag met Wouter.
0: Deze dagen in Duitsland Oktoberfesten, maar ook in ons land staat er zo'n klassieker op het programma. Het Oktoberfest in Wevelgem. Komt er deze week alles over te weten in The Party Room. En natuurlijk kan je ook tickets winnen. En ik heb straks inspirerende woorden van Madonna. Zomerse warmte ver te zoeken vanavond. Dan maar opwarmen met Pitbull en Chris Brown.

0: Thomas Gray en Rumors, goedenavond. Welkom in de Party Room. Ik heb heel de week een gast bij mij. Eind september, begin oktober, dat is de periode van het Oktoberfest. Heel veel Duitsers vieren dat zeer uitgebreid met liters bier, Jägermeister en een volledig aangepaste tenue. Als je dat ook eens wil meemaken, hoef je daarvoor niet helemaal naar Duitsland, want ook in het West-Vlaamse Wevelgem is er komende zaterdag een Oktoberfest. Maxime de Klerk, een heel goedenavond.
1: Goedenavond, Wouter.
0: Jij organiseert dat Oktoberfest in Wevelgem, ondertussen al voor de 8e keer. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, we zijn er zeker klaar voor. We zien het inderdaad enorm zetten de 8e keer. We hebben dit weekend ook al de grote biertenten opgezet en we zijn volop bezig in de opbouw. Dus dat komt zeker goed.
0: Moet er nog veel gebeuren?
1: Ja, er moet natuurlijk wel nog veel gebeuren. Het bier moet nog toekomen, dus dat is ook zeker niet onbelangrijk. Ja, de frigo's moeten nog...
0: Dat zal niet lukken, hè, zonder bier waarschijnlijk.
1: Zonder bier zal het zeker niet lukken op Oktoberfest. Maar we zitten goed op schema.
0: Dus, en welk bier wordt er allemaal geschonken eigenlijk?
1: We hebben onze lokaal Bavik Super Pilsbier, maar we hebben voor de dames ook een fruitbier, die wat zoeter is. En daarnaast hebben we ook nog een heel hamma aan sterke dranken.
0: Alcoholvrije biertjes?
1: Alcoholvrije bieren, zeker. En ook genoeg watertjes en frisdrankjes. Dus we denken aan de bobs.
0: Wat is het zotste dat jullie in vorige edities al hebben meegemaakt?
1: Op Oktoberfest zien we natuurlijk jaarlijks heel zotte taferelen. Maar we hebben de afgelopen jaren eigenlijk al heel mooie momenten gehad met top acts en verrassingen zoals Jean-Marie Paf die op het podium kwam of Balthazar Boma. We hebben ook heel leuke filmpjes ieder jaar dat we maken met Elodie, die soms ook een beetje zot zijn. Dus we staan wel altijd in voor verrassingen.
0: Wie is Elodie?
1: Elodie Habias.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ik dacht al. Even voor de duidelijkheid.
1: Ja.
0: Zijn er nieuwe dingen die dit jaar voorzien zijn?
1: Ja, zeker. We verrassen de mensen opnieuw met een extra stage dit jaar. Dus ondertussen zitten we aan 5 stages. En er komt nog een secret stage bij dit jaar.
0: Ik zag dat de line-up van Oktoberfest Wevelgem ook al zeer goed gevuld is. Goed voor jou, Maxime, als we daar morgenavond even samen doorgaan.
1: Jazeker, Wouter.
0: Kijk, merci om langs te komen en tot morgen.
1: Yes, tot morgen.

0: Beats die avond beter maken. Er was een tijd dat John Dalbeck de ene hit na de andere scoorde in de Zeros. Dat is ook alweer lang geleden. Dat was Blink. Als jij gratis naar het Oktoberfest wil in Wevelgem, dat kan. Ik ga zo meteen een duo-ticket weggeven. Maar je zal er wel iets voor moeten doen. Je zal er iets voor moeten imiteren.
1: De mistje datjes van Connections.
2: Oh my god, ik ben net terug van New York.
3: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
2: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
2: Nee, ook gemist.
3: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
2: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
3: Het verbaast mij dat je vlucht niet gemist hebt.
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij twee grote met mayonaise.
5: Mm-hmm.
6: En dan ook nog twee...
5: Was dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog één...
5: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op het eten? Of?
6: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: De beste volle van maken, dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
10: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.

0: Mr. Belt en Weasel. Daarnet nog Maxime van Oktoberfest Wevelgem op bezoek. Morgen ga ik samen met hem door de line-up van dit jaar. Maar hij heeft hier ook al een eerste duo-ticket achtergelaten. En dan kan jij winnen. In 2024 was Balthazar Boma special guest op Oktoberfest in Wevelgem. En als je kans wil maken op dat duo-ticket, wel, dan moet jij je beste Boma-imitatie insturen in de Topradio BE-app van de bekende woorden van Boma natuurlijk. Mijn gedacht. Maar ja, ik laat het zelf eens horen, want de Boma doet dat natuurlijk veel beter.
1: Mijn gedacht! Ah!
0: Kijk, als jij het ook kan, mijn gedacht insturen. Moet wel zelf inspreken natuurlijk met een audioberichtje in de Topradio BE-app. Dan maak je misschien wel kans op een duo-ticket voor Oktoberfest. Succes!

0: Otto Knows, Million Voices. Voor jouw beste imitatie van Mijn Gedacht van Balthazar Boma kan je zometeen misschien wel een duo-ticket winnen voor Oktoberfest Wevelgem. En Thibaut van de Avondspits, die loopt hier nog heel even rond.
1: Ja,
0: en,
1: maar wel snel, hè, want mijn patatjes staan al op.
0: Ja,
1: vuur.
0: Heel snel, maar het is omdat je van die streek bent, Thibaut. Ja. En je doet het hier vaak eens na op de redactie. Dus,
1: Balthazar Boma, het zal dus
0: ja, voilà, dat is hem, luisteraars. Doe jij dat eens, Mijn Gedacht, om de luisteraars dat op weg te zetten. Okay. Dat ze het goed doen, dus ja, doe maar eens.
1: Klaar.
2: Mijn gedacht.
0: Ja, dat
2: mijn gedacht.
0: Ja, dat is. Dit is goed, voilà. Mag je patatjes gaan eten, want ze gaan overkoken anders. Bo, je kan nog even insturen in de topradio.be-app. Dan ga ik er zo meteen de beste imitatie uithalen. Nu naar de weg, de E313. Daar is een ongeval gebeurd tussen Tessenderlo en Geel Oost. Verlies je 40 minuten. Buitenring van Brussel tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem verlies je ook een half uur. Binnenring van Brussel van Huizingen tot Anderlecht-Zuid 20 minuten. Op een andere plaats aan het aanschuiven, dan mag het niet langer duren dan 10 minuten.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
4: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
5: En jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
8: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
9: De Max, die had ik nog niet.
8: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
9: Insane, die had ik nog niet.
8: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
10: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
12: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
13: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
14: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
15: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
16: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Clooney en Prosper en Good Girl. Je kon daarnet een duo ticket scoren voor de beste imitatie van Mijn Gedacht van Boma. En wie is hier de winnaar van het spel geworden? Dat is Christophe uit Mechelen. Ik laat eens zijn imitatie horen.
1: Mijn Gedacht! Ha!
0: Hopla! Goed gedaan, Christophe. Die tickets die komen er heel snel aan. De Party Room line-up. Geen party room zonder DJ's natuurlijk. Ik heb weer een nieuw DJ-ID van een heel bekende DJ. Ik ben vooral benieuwd naar zijn all-time favorite classic die ik mag draaien.
2: Naam: Peter Lutz.
3: DJ-naam:
2: Peter Lutz.
3: Woonplaats:
2: Koersel.
3: Favoriete festival:
2: Pukkelpop.
3: Wat is je droom?
2: Dat ik nog heel lang mag verder doen met muziek.
3: Naar welke DJ kijk je op?
2: Calvin Harris, een echte goede DJ, maar ook vooral een zeer goede producer. De ene hit naar de andere.
3: Wat is de eerste plaat die je kocht?
2: Yazoo met Upstairs at Eric's.
3: Wat is je all-time favorite track?
2: Rufus the Soul met Inner Bloom. Deze track heeft zoveel emotie en de eerste keer dat ik die hoorde haalde ik echt kippenvel. En nog steeds trouwens, ongelooflijke plaat.
4: Feels like I'm waiting. Like I'm watching.

heerlijk uitblaasmomentje na misschien een drukke maandag, drukke dag op het werk. De all-time favorite classic van Peter Lutz. Inner Bloom, Rufus Du Sol. Straks in de partyroom legendarische, inspirerende woorden van Madonna afgelopen nacht op de MTV VMA's.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
4: Start het najaar goed.
5: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
4: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
6: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
7: Op zoek naar een job als oprijder? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: van Harry PFR.
1: Dit is top.
0: Taylor Swift mocht vannacht de belangrijkste prijs van de avond in ontvangst nemen op de MTV VMA's. Video Music Awards, beste video van het jaar, was voor deze track van Taylor.

0: The Fate of Ophelia natuurlijk. Ze droeg de prijs op aan Dolly Parton, die eind augustus op 80-jarige leeftijd overleed. Maar Madonna was de grote slokop van de avond, met maar liefst 7 prijzen. En ze bedankte ook met emotionele, maar o zo belangrijke woorden. Luister.
1: I spent the last year and a half finding myself, believing in myself, and really making the music that I wanted to make. And to me, that really is the definition of being an artist. And my hope for all of you here tonight is that you spend the next year or the next 10 years or what, the rest of your life doing the same, finding yourself and believing in yourself.
0: Ja, dat is toch, dat is toch de waarheid inderdaad. Mooie woorden van Madonna.
2: Is the top tune of the week.
3: Hugo and David Guetta. Shine.
2: We make you move.

0: zomer hitje van Calvin Harris en Jazzy en Satisfy.
1: Straks na 7 uur op top.
0: Top request met Christophe en zometeen ook de eerste match van Zinedine Zidane, trainer van Frankrijk, die naar ons land komt. Natuurlijk België-Frankrijk, een beetje de warming-up zometeen die jij gaat draaien, denk ik.
2: Dat klopt. Ga je kijken vanavond, Wouter?
0: Ja, ik ga straks kijken.
2: Jij bent een voetbalmens.
0: Ik ga luisteren, maar ook kijken. Luisteren naar jou, straks achter naar huis rijden.
2: Dat zal wel zijn. Ja, ik ben op zoek naar tracks om de Franse defensie een beetje angst in te boezemen.
0: Oké, stuur die requests maar in.
2: Via de Topradio BE-app en dan... Ja, knallen wij ze gewoon erin, hè.
0: Dat gaat goed komen. Laatste noot is hier in de partyroom voor Robin Schulz.

0: buitendeuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: Top headlines van 7, dat krijg je van Lore.
3: Goedenavond. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw moet naar een gesloten jeugdinstelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen van 17 wordt verdacht van de moord op zijn moeder van 51 en zus van 20. Hun lichamen werden gisteren bij hun thuis teruggevonden. De jongen zou hen gedood hebben met een bijl. Waarom, dat is nog onduidelijk. De jongen zou ook zelf de hulpdiensten hebben gebeld. In Brugge op het assiseproces tegen de aardappelboer uit Waardamme heeft de wetsdokter getuigd over de laatste ogenblikken van de slachtoffers. De twee dochtertjes van 5 en 8. De man had hen met een plastic zak verstikt. Volgens de wetsdokter zijn ze pas na 8 minuten het bewustzijn verloren. En tot dan hadden ze ook nog gewoon gered kunnen worden. De man staat ook terecht voor een poging tot moord op zijn ex-vrouw. In Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam gevonden. Het gaat al om het 11e slachtoffer op amper 2 maanden tijd. Dat maakt de politie bekend. Alle slachtoffers werden gevonden in de buurt van de stad Johannesburg. De politie gaat uit van het werk van een seriemoordenaar. De 5 verdachten van de verijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt wel nog verder. Zo onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruikt voor zijn aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Wat daar precies besproken zal worden, is nog niet bekend. Onze Rode Duivels nemen het straks op in het Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het is hun 2e wedstrijd in de Nations League. De eerste wonnen ze van Italië met 0-2. Sportjournalist Janko Beekman blikt vooruit.
4: Frankrijk is zeker Italië niet. Dat blijft ook zonder Kylian Mbappé een absoluut topland. Een topland dat het de Rode Duivels nog iets lastiger zal maken dan Italië, vermoed ik. Maar ik wil toch niet te makkelijk over die zege tegen Italië gaan. Mm-hmm. Want ja, de Rode Duivels en Mark van Bommel hebben daar gewoon echt een heel goede indruk gemaakt.
3: De Rode Duivels moeten het doen zonder Leandro Trossard en doelman Mike Benders. Zij zijn geblesseerd. De wedstrijd start om 9:15. En nog in het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. En titelverdediger Union neemt het dan weer thuis op tegen Nijlen uit Tweede Nationale. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden.
2: Dankjewel, Lore. Toch nog een aantal plaatsen waar je een 15-tal minuten kwijt bent op deze maandagavond. Dat is op de buitenring van Brussel, tussen Wezenbeek Open en Diegem-Poluwelaan. De E313 liever Lummerans tussen Tessenderlo en Geel-Oost. De E314 Leuvelumme. Dat wordt een ongeval tussen Holsbeek en Aarschot. En tot slot nog op de binnenring van Brussel tussen Beersel en Peneskeire. Ook daar nog een kwartiertje erbij.
0: Dit is Top. Top Request. Christophe Aps.
2: De playlist gaat grotendeels de prullenbak in, want vanaf nu beslis jij wat er draait. Jouw favoriete tracks, jouw voiceberichten en gezellige talks. 2 uur lang is de radio van jou.

0: Last Week We See's en Live It All.
1: Top request.
0: Ja, vanaf nu zetten we de volumeknop op 11, want jij bent vanavond de muziekdirecteur hier bij Top. Ik heb een paar dikke tracks klaargezet, maar het leukste werk is natuurlijk voor jou. Dus heb je een bepaalde track of een leuk verhaal dat je live op de radio wilt delen, open dan de Top Radio BE-app en stuur je favoriete track in en laat eventueel dan ook nog een berichtje achter via die app en wie weet bellen we elkaar dan zo op. Dat is wat het concept van Top Request.

En dit is nieuw in de playlist hier bij Top. Albert K. en Yesterday. En dat laatste moet erbij natuurlijk. We zijn vanavond niet het enige met gezonde stress, want over dik anderhalf uur barst het Koning Boudewijn Stadion absoluut uit zijn voegen. Want de Rode Duivels die nemen het op tegen Frankrijk. En dat is zowat altijd toch een revanche bij dat land, hè, bij Frankrijk. Vind je dat niet, maar dat is toch zo? Ben je al aan het pre-drinken of zit je in de auto richting het stadion of staat de tv al aan? Laat even van je horen in de Topradio BE-app. Stuur je supporter shout of een dikke dance track in om onze duivels alvast warm te draaien. Zoals dit bijvoorbeeld. Dit zijn die van de Basement Jacks. Where's your head at?

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
2: Ja, ik bel erop de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
10: Bepat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
11: Ah, ik ben het beu!
12: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe verder liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
13: Dat is Imo!
14: Knaldi.
15: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
16: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
17: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
18: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
19: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
20: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
19: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
20: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
19: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
21: It's a Sunweb holiday.
22: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: Dit is Top. We make you move. Jouw avond bij Top. Dit is Top Request. Welke track wil je horen? Geef het nu door via de Top.

0: Murder on the Dancefloor van Sophie Alice Baxter.
1: Top request.
0: En ook Zino heeft de Topradio BE-app erbij genomen. Zino is internationaal vrachtwagenchauffeur en dat doet hij samen met zijn partner. Dat klopt, hè, Zino?
2: Ja, helemaal juist.
0: Goedenavond trouwens. Je kan niet naar match kijken van de Rode Duivels vanavond tegen Frankrijk?
2: Nee, inderdaad.
0: Want je bent aan het werk, hè? Je komt van Brandenburg, heb je me verteld. Dat is bij Berlijn, ja. Richting Soester in Nederland dan.
2: Ja, ja.
0: Moet je nog een hele rent rijden vanavond?
2: Ja, wij zijn nu niet zo heel ver niet meer van de Nederlandse grens. Dat komt wel goed.
0: Ja, en dan ga je dan stoppen of?
2: Ja, dat weten we nog niet. Wij hebben als vrachtwagenchauffeur het nooit gedaan.
0: Aha, oké. Okay. Zeg, Zino, je hebt er ook nog bij verteld via de Topradio BE-app dat je een bepaalde droom of toch wel een passie hebt en dat is voor muziek. En je zou ook heel graag met de radio willen werken.
2: Ja, dat kriebelde al vanaf dat klein was, ja.
0: Ja, dat is eigenlijk, ja, bij ons is dat ook zo, dat is van kleins af aan. Je wordt daarmee geboren, Zino?
2: Dat is een microbe.
0: En waarom heb je daar niks mee gedaan?
2: Ik heb niet echt... De mensen die aan mij steunden en zo. Laat het daarbij houden.
0: Aha, oké. Okay. Je bent niet zo naar een lokale radio gestapt of zo om dan toch maar iets te proberen?
2: Nee, niet echt. Ja. Niet echt.
0: Maar Zino, het is jouw moment nu, hè?
2: Ha?
0: Ja, ja, ja. Je mag zelf jouw plaat aankondigen. Gaat dat lukken?
2: Ik denk dat wel.
0: Je hebt wel een bepaald intro. Het is ongeveer 15 à 20 seconden. Dus ik ga... Als je zegt start, ga ik je plaat instarten en dan is het volledig aan jou. Is het goed?
2: Oké. Dat is goed.
0: Ben je klaar, Zino?
2: Ja, doe maar.
0: Start.
2: Dit is de Sun Club en Fiesta de los Tamborileros.
0: Dat is het. Nog 7 seconden.
2: Het was.
0: Zino, dankjewel. Goedenavond, hè. Yo. Hello.

0: Deze mocht ik bovenhalen, de Sun Club Fiesta voor Zino, die onderweg is als truckchauffeur met zijn madame. Doet hij dat samen, hè? En heeft dus dadelijk ook nog zijn plaats zelf mogen aankondigen. Dat is altijd fijn natuurlijk als je droomt om iets bij de radio te doen. Jij luistert Top Request. Het is een moment dat je iets wil horen op Top. Laat van je horen via de Topradio BE. Al is het ook misschien wel om de Rode Duivels te supporteren vanavond. Twee plaatsen waar het nog moeilijk gaat. Dat is op de buitenring van Brussel tussen Weesbeek Oppen en Dieg en Woluwelaan. Kwartiertje erbij. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en de Dossaarlaan Jette.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij twee grote met mayonaise.
3: Mm-hmm.
4: En dan ook nog twee...
3: Was dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog één.
3: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Dit is Top. We make you move. Top Request.

Turn the lights off, absoluut nog niet. We gaan nog door tot 9 uur met Top Request. Je hoorde Kato en John. Top Request, ja, dat is de ene track. De volgt de andere op en dat is volledig jouw schuld. Wil je ook nog zelf jouw plaat claimen voor de komende uur? Open dan de Top Radio BE-app. Drop je track en wie weet hoor je hem dan zometeen wel op de radio hier bij Top. Dit is John Summit en Absolutely Don't Believe It.

0: Welke track wil je horen? Geef het nu door via de Top Radio BE-app. Top Request.
1: Het is Weekend van de Klant bij Waasland Shopping!
2: Wat lief?
1: Weekend van de Klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
3: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op kopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

natuurlijk hier mee, hier op de redactie bij Top en in de studio. Het is vanavond Nations League. België tegen Frankrijk. En dan kan dit absoluut niet ontbreken in de playlist natuurlijk. Hè. Omdat het kan, een average rap met On met La Patat. Onze Belgian anthem natuurlijk. Hè. Een aantal keren binnengekomen via de topradio BE-app. Next in line is dit van RMB. Leuke plaat, vertelt Nick erbij. En het is een keer iets anders op de radio. Love is an Ocean.

je dit dan op de radio hoort, dan voelt dat als gisteren aan. Het TK natuurlijk, Shakira en Burna Boy met Tai Tai. En het is alweer voetbal, de Nations League vanavond. We spelen tegen Frankrijk en we gaan natuurlijk onze Rode Duivels steunen met heel wat muziek hier tijdens Top Request. Heel wat leuke platen die binnenlopen, moet ik zeggen. Ook jouw favoriet mag je nog altijd insturen natuurlijk. Straks na 8 uur is daar ook nog ruimte voor. En dit is ook binnengekomen. Stromae met Tafet.

0: DAB Plus en de Topradio BE-app.
1: 8 uur Top Headlines met Lore.
2: Een goede avond. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen toegegeven hebben zijn mama van 51 en zus van 20 te hebben gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt journaliste Katrien Salens.
3: Al zeker zolang het onderzoek loopt, en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugdrechter om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
2: In Congo zijn nu al meer dan 8000 mensen besmet met het ebola-virus. Ongeveer de helft daarvan overleefde dat niet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Experten gaan ervan uit dat er nog veel meer slachtoffers zijn, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land daar. Over minder dan een uur nemen de Rode Duivels het op tegen Frankrijk in hun tweede Nations League-wedstrijd. Na de 0-2-winst tegen Italië van vrijdag hebben de Duivels ongetwijfeld vertrouwen getankt. Analist Mark de Grijze.
4: De manier waarop ze zich vrijdag tegen Italië gepresenteerd hebben, dat was goed. En ik hoop dat ze dat ook vanavond durven en kunnen tegen Frankrijk. Met dezelfde instelling, dezelfde aanpak tegen een betere ploeg natuurlijk. En dat we eindelijk een keer van die irritante, arrogante Fransen kunnen winnen.
2: Aftrap om 9:15. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog. Minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
1: En nog één plaats waar het moeilijk gaat, heb ik via. Dat is net de Brusselse, de binnenring tussen Groot-Bijgaarden en de Dossoirlaan. We hebben al een 15-tal minuutjes.
0: Dit is Top. Top Request. Christophe Haas.
1: Voorbij 8, de kop is eraf, de app roodglooiend, maar we hebben nog 60 minuten radio. Jij bepaalt de vibe, de beat. Open de Top Radio BE-app en laat van je horen.
0: Top.

Kygo, Max McKenna en Take Me Back. Request the alphabet. Ja, we gooien zoals gebruikelijk tijdens het tweede uur Top Request het alfabet in de mixer. Ik heb hier in de studio een virtuele blender klaarstaan, gevuld met alle letters van het alfabet, van A tot Z is dat dus. En we gaan er een stevige alfabet smoothie van maken. En dan zien we met welke letter we die smoothie kunnen en mogen starten. Onze studio blender die staat klaar om het alfabet te crushen. En de letter die overleeft, dat is de wet voor het komende uur. Tracks die starten met die letter. Ik ga hem klaarzetten.

Ave en All Night, Alphabeat, The Creek West, met de letter S. Tracks met de letter S, die mogen binnenlopen via de Topradio BE-app. En dan draai ik ze voor jou. Er is Miley, de laatste nieuwe.

Ja, die grootheden, soms krijgen ze het gewoon eens in de sterren. Dan laten we ze gewoon achteraan vallen. Het is ja, Miley geworden bij deze track. Tracks met de letter S, daar zijn we naar op zoek in Request the Alphabet. En dit is binnengelopen van Anne. Ideale keuze is dit, Buccini en Seaside. Enjoy!

0: Hallo, kunnen we Satisfaction van Eric Brits draaien alsjeblieft? Merci, Kat.
1: Push me, and then just touch me.

0: We hebben vanavond onze eigen blender in de studio, maar de rode duivels gaan straks hopelijk die Fransen in de mixer gooien. Om 9:15 is het Devil Time. Welke track moet ik draaien om die Franse defensie alvast wat angst in te boezemen? Drop jouw verzoeknummer in de app. Kortom, laat iets achter en ik knal hem er gewoon recht in.
1: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
2: Beemsterkaas!
3: Lekker! Echt lekker!
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Lekker! Echt lekker!
6: Top! Request the alphabet. De letter S. Welke track wil je horen? Geef het nu door via de top.

Jij luistert Stop Request, Request the Alphabet, Joel Corey en Whisper Letters. Letter S, tracks met de letter S, daar ben ik naar op zoek. Waar ben jij mee bezig? Zit je in de auto? Ben je aan het sporten of staat de radio light op het werk? Laat het me weten via de Topradio BE-app. Drop je verzoekplaat, dat dus start met de letter S. En wie weet hoor je jouw plaat zometeen dus live op Top. En Eddie, die heeft dat ook gedaan. Hij heeft deze ingestuurd. Begint dus ook met de S natuurlijk. Silver en Turn the Tide.

Ja, en als je denkt, dit klinkt al zot, wel, het mag nog zotter hoor. Hashtag selfie van de Chainsmokers. Starten ze ook met de S natuurlijk. Request the alphabet, letters. De letter S, tracks, stuur ze maar in via de Topradio BE-app. De Second Voice, dat er ook zit aan te komen zometeen. Nou, de S komt daar ook in. Let me be, zometeen.

0: The Second Voice, Let Me Be. Heel wat leuke suggesties dat binnenlopen via de Topradio BE-app. Ik moet zeggen, tussen ons gezegd, de Topradio BE-app die ontploft altijd dat tweede uurtje tijdens Request the Alphabet en de letter S. Dat is ongelooflijk wat jullie allemaal insturen. Philippe heeft ook iets leuks ingestuurd. Hij had gedacht aan dit. Van Sash, La Primavera. Toplaat toch, stuurt hij erbij.
1: Allora dammi la tua mano.

0: Soms moet het allemaal heel snel gaan hier bij Top Request. Bibi Rex en David Guetta en Seth Girls. Top Request. Want zo net had ik nog Kathleen aan de lijn. En ze hangt trouwens ook altijd aan de lijn, maar we doen zo altijd een pre-babbelje normaal gezien. Ik heb dat nu niet echt zo gedaan. Kathleen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Met wat ben je bezig op deze maandagavond?
1: Ik was nu een klein beetje mijn PC-werk aan het checken. Allee, gewoon een beetje de software aan het checken.
0: De mails aan het checken?
1: Ja, Facebook, Instagram, een beetje die dingen.
0: Ah, doe je dat dagelijks?
1: Ja, omdat ik ook wel een zaak heb en ja, je moet daar een keer tijd in steken. En meestal doe ik s'avonds maak ik mijn overloop van een keer alles te bekijken.
0: Ah, dat is waar. En wat doe je dan? Wat heb je van zaak?
1: Fotografie, dus eigenlijk zowel een fotostudio als foto's schenken, wenskaarten, dan je eigen materiaal allemaal.
0: Oeh, en ben je ruim ingeplant?
1: Alsjeblieft?
0: Ben je ruim ingeplant als fotograaf voor huwelijken en zo?
1: Huwelijken doe ik eigenlijk niet.
0: Ah, dat doe je niet?
1: Dat is niet mijn ding. Ik heb eerder het artistieke.
0: Ik moet zeggen, Kathleen, ik was onlangs op zoek naar een fotograaf voor een pasfoto en dat is zo verdomd moeilijk om nog te vinden tegenwoordig. Ja. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk komt dat gewoon, ik doe dat eigenlijk ook, maar ik minder dat ook.
0: Ah ja?
1: Omdat ja, de gemeentes bieden het zogezegd allemaal gratis aan, wat ik ook niet geloof van gratis, ja, dat van vandaag.
0: Ja, ik heb dat ook gedaan. Ja, ik vond geen fotograaf, dus ik heb het ook op de gemeente gedaan, maar ze hebben dan ook maar één shoot en dan is het zo van, dat is het.
1: Ja, dat klopt.
0: En ja. Dan zeggen ze ook van ja, we gaan hier geen fotoshoot van maken, het is nee. Te nemen of te laten.
1: Ja, natuurlijk, ja, bij een fotograaf heb je altijd verschillende pasfoto's. Hè. Dus het beste wordt eruit genomen, maar ik druk dat ook op een velletje en dan staan er wel verschillende foto's op. Ik maak ook altijd nog een keer een leuke foto, vooral met kinderen. Is dat wel tof?
0: Okay.
1: Maar ik vond gewoon vroeger, als wij als fotograaf nog de goede waren voor de pasfoto's en dat ik om 8 uur 's avonds nog pasfoto's maakten, dan nog uitprinten.
0: Ja.
1: De mensen zijn dat een beetje vergeten, vind ik zo. Nu, rap naar de gemeente uit, verniet. En de fotograaf vergeten ze een beetje. Hè. Die staat wel zijn tijd eigenlijk in de steek.
0: Ja, dat is waar. Begrijp ik compleet. Zeg, voor een goede fotograaf, Kathleen, waar moeten de mensen dan zijn? Je mag dus even reclame maken, waarom niet?
1: Ah. Well, eigenlijk, de winkel zelf is een boekhoudje waar ik gewoon in water zie. Dus eigenlijk kun je de beste beide nemen. En voor kaarten kun je altijd via Facebook kijken of mij tegenkomen op ambachtsmarkten of gewone markten, kerstmarkten, zo'n beetje die dingen. Want dat is allemaal op afspraak omdat ik te veel buiten huis ben.
0: Ja, oké. Zeg Kathleen, je hebt een plaat aangevraagd in Top Request, dat start met de letter S. En je hebt gekozen voor...
1: Zandstorm van Dahu.
0: Ja, voilà. Ik heb hem al ingestart, Kathleen. Geniet ervan en nog een fijne avond.
1: Ja, voor jou ook.
0: Klopt.
1: Hè?
0: Dankjewel. Dag.
1: Ja, dankjewel. Dag.

Onder het motto Alles komt terug, Juste, Sam Hapen en Just a Little. Het zit er bijna op, Top Request, nog een kleine 8 minuutjes. Kian, dat is ook nog een leuke, dat start met de letter S, Shotgun.

Shell en Shotgun. En zo vliegen 2 uurtjes radio zo snel voorbij als je het gezellig hebt. Dit was de Top Request voor vanavond. Dikke merci aan iedereen die massaal plaatjes heeft tegenstuurd via de Topradio BE-app. En merci ook aan de bellers voor de leuke babbels. En natuurlijk aan jou om te luisteren. De studio is vanaf nu weer van de computer tot morgenochtend. Maar morgenochtend zijn we er dus gewoon weer met de Ochtendclub. Vanaf 6 met Brian en Louis. Nog een heel fijne avond. Geniet nog van de beats en tot morgen. Dit krijg je nog van mij, Mason, Prince Superstar en Perfect Exceeder.

0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Een goede avond. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen toegegeven hebben zijn mama van 51 en zus van 20 te hebben gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt journaliste Katrien Salens.
2: Al zeker zolang het onderzoek loopt, en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugdrechter om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
1: En dan zou hij berecht kunnen worden als volwassene. Wat de jongen bezielde is nog altijd niet duidelijk. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedoofd. Na 2 maanden blussen, dat meldt het departement Gironde. Het gaat om de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. In totaal branden zo'n 42.000 hectare natuur af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. In Congo zijn nu al meer dan 8.000 mensen besmet met het ebola-virus. Ongeveer de helft daarvan overleefde dat niet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Experten gaan ervan uit dat er nog veel meer slachtoffers zijn, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land daar. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm en maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim.
3: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.